0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drisehorst.nl.

0: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt... die bereid is een deal met Rusland te sluiten... De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken. Iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie... door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien... minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon... bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegel...

0: zijn meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien.

Buien die stevig kunnen uitpakken, minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond.

0: De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
6: Adverteren?
7: Dat werkt!
6: Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
5: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First John Wijs.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als

0: afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer: in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het

0: fotografisch noorderlicht wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa. Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: en een goede merkillustratie. Dus jullie zullen het hebben. Hé, hey, zien die er wel? Tuurlijk zien wij dat wel. Het zou je niet eens zien dat we als wij er niet zien. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, ik heb een uur nodig. Ik moet ook heel veel laten praten. Dan komt die stem langs wel los.
1: Ja, dan komt hij al goed. Ja.
0: Wat zijn we nou? Ja, dan gaat dat direct moeten doen. Zending waarom Lustra's flauw vent dat je ziet. Dus, Maar het is wel zondag. Zondag 11 oktober. Nog niet 11 november, maar 11 oktober. En dat betekent weer dat we er zien van de Wekkerradio op de zondagmiddag tussen 9 en 12 uur.
1: Ja, en een minst dan nou maar te sparen, moet ik geen vertellen wat we vandaag in de uitzending
0: hebben. Oké, okay, mag ik vertellen wat in de uitzending zit? Nou, van 8.30 uur, we hebben natuurlijk tussen 11 en 12 hebben berichten, want er is van alles te doen, zo een keer in de gemeente vandaag.

0: En een klein beetje even kijken. Ja, dit is dit wel goed. Een klein beetje helder zetten, geloof ik. Ja, dus berichtjes. Een 4 over 11. En dat wordt voor mij heel spannend. Wat de bloemenketting betreft. Ik hoop dat we Arno van Soest aan de telefoon gaan krijgen. Maar door privéomstandigheden is dat allemaal een beetje anders gelopen. En ik hoop dat hij weer toe is. Ik ga je proberen of we mijn telefoon gaan krijgen. Of dat wel lukt of niet lukt. En dan zal ik het verhaal in mezelf moeten vertellen. Dus dat wat de bloemenketting betreft. En tussen 11 en 12 de 4 winnende liedjes van de Dreumel Liedjesavond van gisteravond. Gisteravond is je weer gehaald hier in het gasthuis. En de nummers 4 tot en met 1, die huurde jij boete het hoesten van Veronique. Want dan zetten we de microfoon dicht. Dus dan, dat die niet bedorven werden, die liedjes. Die gaan we draaien tussen 11 en 12. En ik denk tussen 10 en 11 dat ik er ook nog hier ga draaien. En dit is de 8e geworden. En dat is Stan de carnavalsman. Ik denk dat ik hem gewoon ga draaien. Stan, de vaste bezoeker bij Joost van Disco Trefpunt. En hij heeft het lef gehad om gisteravond op te treden. Hier bij de Liedjesavond, hier bij de Dreumel. En die is 8e geworden. En ik heb begrepen dat hij staande applaus gekregen heeft. Dus dat de mensen heel enthousiast worden. Dus ik denk dat ik dit tussen 11 en 12 vandaag. Het is 10 en 11 en ik ga draaien. Want hij mag sowieso draaien, want dit is niet bij de eerste weer. Dan tussen 10 en 11 het spelletje Bingogram. Zoals ik al zei, 14 letters krijgen van ons de etering geslingerd. En we hebben een paar gasten. En we hebben er een. Dit is terug van weg geweest ooit. Ooit was je bij ons bij het programma. Volgens mij bijna wel 10 jaar, denk ik.
1: Dan moet eigenlijk dat liedje draaien, Terug in de Tijd.
0: Van wie?
1: Van Yves Berende.
0: Yves Berendsen, oké, ja. Dan moet ik dat even opgezoeken, want dan heb ik er neer zitten.
1: Ja, hoofd nee, maar dat is even een grapje.
0: Ja, misschien wel. Ja, hij verwacht wel geloof ik dat hij koffie kreeg, dus.
1: Oh, dat toch wel?
0: Ja, ik kwam op de koffie, schreef hij.
1: Oké, maar dan weet hij ook als je naar de studio komt, dat je wel lekkers mee moet nemen.
0: Oké, ja, ik weet niet of je luistert, maar nou al, maar in ieder geval, dat wachten we dan af. Ik kom samen met een Loek, wie die Loek is, wie ik ook neem, dat huren we straks wat. Komen ze wat vertellen over het Boemelweekend, wat in het laatste weekend van oktober plaats gaat vingen hier in Horst. Op de zaterdagavond, dacht ik. En dat is volgens mij ook de avond dat de klok teruggezet werd. Want het is de laatste.
1: 34ste.
0: Ja, de laatste dag dat het kan. Dus dat tussen 10 en 11. En als je dan die 14 letters zet, dan is het toch al 10 uur geweest. En dat tussen 9 en 10 moeten we de pinken zien. Hebben vorige week mij gepuzzeld. En de telefoon hier dadelijk. Dan neem op. Neem met Jansen, Keizers, Klaassen of Holwakkers. Of zo, of met Vullings. Maar dan doe je gewoon even een goeie merge wekker radio zeggen. En dan zie je de winnaar. Dus van tussen 9 en 10. En nou goed, we gaan bellen met Kessel Eik of het herfst blijft. Ik heb begrepen dat het midden van de week toch alweer die 20 graden aan gewoon. Het hult me niet op.
1: Vond vanmiddag maar koud op de fiets.
0: Maar ik moet zeggen, als het iedere dag zo is en dan krijg je regen, dan denk je, ik wou je wel dat ander kwam. Maar ja, we zien ook weer een goud tevreden. Dat allemaal tussen 9 en 12 uur. Goedemorgen, Truus. Ja, god, ik heb het wel van de merg. We gingen van de merg met Willeke Alberti en die bezong Ome Jan. En we gingen van de ene naar de andere, want de trekzak, die zingen Marielle. Veel plezier met ons.

0: Ja, zo, en af en toe moet toch een liedje draaien. Wat gezellig ook sowieso heel mooi vinden. Dat is deze van Desiree. Zeilen op de wind van vandaag. Goed, de beste zangers. En eigenlijk is het liedje van Yves Berendsen. Prachtige tekst. De Vuurde Heffendorfer. Dat schönste voor mij is een Allenparty. Ja, die hebben ze vandaag eens heren. Ook nog een keer voor de derde dag. En de Trekzak, die zongen Marielle. En we gaan even naar Wansum toe.
1: 1, 2, 3, 4.

Zo, en met Wansum van de Ondiep, toen nog niet nog, met Huub Jansen van de Zang natuurlijk, zien wij komen aan het zesde plekje. En dat is vandaag ook weer ons cynisch momentje, en dat is de Black Fuss.

Zo, dit was dus het cynische momentje voor vandaag. De Black Feus met Alles voor die Liebe. We gaan er nog een draaien en ondertussen gaat Veronique met Thijs bellen. En ik denk dat Thijs het meeste gaat broten, hoop ik. Tenminste, van tevoren nemen, dan nog wel, denk ik. Even terug in de Alde Doos. Imke Marina.

0: Zo, en dit was MK Marina met hoe heel lang geleden, Santo Domingo. En Veronique is inmiddels met Thijs aan bellen, dus de hoogste tijd voor Huibertje.
1: Een vrouw in Horst die je tamelijk hoog in de kop had, een beetje meer zo'n kak, madame, wa. Die belde een huisarts op en zag dat ze door een bij gestoken was. Oh ja, mevrouw, zegt een dokter, en waar heeft die bij jou daar gestoken? Ja, dokter, zegt die vrouw, waar precies die bij mij gestoken heeft, dat zei ik niet. Dat kunt niemand te weten. Daar schaam ik mij te zeer voor. Ja, ja, mevrouw, zegt een dokter, maar als we een huisarts zinde, kan het voor mij toch wel belangrijk zijn om precies de plaats te weten waar die bij jou gestoken. Ja, dat kan wel zien, dokter, zegt die vrouw, maar toch zei ik dat niet. Verbeelden wist dat mijn vriendinnen erachter zouden komen, dan hoef ik mij dan nimmer beter laten zien. Och, mevrouw, zegt een dokter, als huisarts zinde heb ik een geheimhoudingsplicht. Dus ik hoef echt niet bang te zien dat ook maar iemand van mij te huren kreeg waar precies die bij jou gestoken is. Ja, nou, dokter, zegt ze, dat zal ik ook wel zeggen. Heer en hoors op de parkeerplaats bij de Aldi. Berken zien een hamster was gestorven. En beuken dat je daar beuken. En op een gegeven moment zag ze een pap tegen. Nou, Berken, nou, ga je onderhand toch maar eens goed met dat gebeuk. Wat verdorie, het giet per slotverrekening toch maar over een hamster. En daarbij, toen opa voor 3 maanden teruggestorven is, had hij lang niet zo hard gebukt. Ja, dat weet ik, pap, zag Berken. Maar deen heb ik ook niet van mijn eigen zak geld hoeven te betalen. Hij vroeg aan haar of ze met hem wou trouwen. Zij zag nee en hij leefde nog lang en gelukkig. In de meens en een vrouw lagen s'nachts in bed. En op een gegeven moment begon de meens toch met de mond wagen wie erop. Toch te snurken en te snurken. En die vrouw die wordt er wakker van. Die gooide zich van de een zie op de ander, kost nimmer slopen. En ten einde rood maakte ze hem eens wakker en zag, weet je ook dat je veel minder geluid maakt als je op de mond toehaalt. En toen draaide de mensen zich in mijn bed en zag, en jij ook.

0: En ineens kwam een café binnen, bestelde zich wat te drinken. En even later zag hij hardop in zichzelf. Het is toch wel sterk. Het is toch wel sterk. En de kastelein de huurde dat en zag: wat is er sterk, meneer? Het is toch wel sterk, zag de mens. 3 jaar op rij met carnaval op wintersport gegaan. En 3 jaar op rij mijn vrouw in verwachting geraakt. Oh, zag de kastelein, daar kun je door misschien maar beter nimmer naartoe gaan. Ja, zag de mens. Beter is het, denk ik, dat ze met de carnaval toch maar voor mij gaat op wintersport.
1: En dat waren de mupjes van Hubertje. En dat brengt het tijd op 7:30. 7 minuten te laat voor het weerpotje met Thijs Seelen. Goedemorgen, Thijs.
2: Goedemorgen, Vernik.
1: Anne.
2: Ja, het is weer eens omgeslagen, hè. Sommige mensen werden ook meteen ziek ervan.
1: Ja, ik denk dat de vee in de lucht zit. Niet van Veronique, maar van virus.
2: Ja, ja, ah. Ja, ja, ja. Ja, ik... Dat soort, ja, het zou misschien kennen. Ik heb het trouwens van meerdere mensen meegemaakt. Dat die inderdaad dat we een beetje gevoelig voor zien voor de weersomslag. En inderdaad een beetje snotterig en hoestrek zien. Dus wellicht dat het ermee te maken heeft. Want ja, het weer is deze week duidelijk omgeslagen. Hè? Want afgelopen zondag op Dierendag, toen we nog mooi weer hadden voor dier en mens, was het nog 22 graden, maandag ook. Dinsdag en woensdag was het nog 23 graden, maar woensdagavond, ja, toen ging het regenen. En ja, toen was het weer ook meteen omgeslagen op donderdag, ja, maximumtemperatuur van slechts 16 graden. Ja, ik zeg slechts, maar 15, 16 graden, dat zijn eigenlijk nu gebruikelijke temperaturen. Dus eigenlijk zijn we teruggegaan naar normale temperaturen. Maar dat hebben we maar liefst 13 dagen op rij, zeg maar binnen 2 weken op rij. Dat begon al eind september elke dag meer dan 20 graden haaien. Dus dat was wel een duidelijke weersomslag. Regen is er dus ook gevallen. De meeste regen in het zuidelijke deel van onze uitzendregio. In Maasbree en Zeerum haaien we deze week 34 mm. En op beide plaatsen is tot dusver deze maandje 37 mm gevallen. Ja, dat is al ongeveer de helft van gebruikelijk. Normaal is nu een millimeter verhulemondje van 64 mm. En als we kijken op andere plaatsen, haaien we deze week een mildere 27 mm. Zwolge 23, Brokkensevoors ook 23, Lottem 28, Meldersloo 24, Hoors 21 en Meertrek dan slechts 15 mm. Dus dat was de neerslag. Op dit moment is het in onze regio, dan mag ik even de neerslagradar nog goed bijpakken. Want verversen natuurlijk, hè, want dat moet ook gebeuren. Is het droog? Ik zie de meeste buien boven de grote riolen en boven de grote rivieren, hè, in het midden en noorden van Nederland. Daar trekken nu talrijke buien over. Nou, ik denk voor onze regio voor vanmiddag een enkele bui. Maar meestal toch droog, zonnige periode. En dan werd het nog 15 graden. En dan ben ik toch benieuwd of het water door van door in Grinsveen, of dat warmer is dan luchttemperatuur. Dat zou zomaar kennen. Want er is natuurlijk vanmiddag nog het WK Limonolle.
1: Ja.
2: En kijk, als het waterveld is, kan het zomaar zien dat het dan warmer is dan de luchttemperatuur. Dus,
1: oh, dat is niet verkeerd.
2: Nee, dus nou, dat valt op zich wel mee. Ik is het eigenlijk in het water nog warmer dan in de luchttemperatuur.
1: Alsof u in de sauna zit.
2: Ja, nou, dat is een, dat is natuurlijk wel wat een dramatische overgang. Maar okay. De wind, ja, in Grinsveen zit ze natuurlijk een beetje beschut uit. Dat is al die buiten, dus dat valt op zich wel mee. Maar in open gebieden hebben we eerst nog een windkracht 3 tot 4. En later op de dag neemt de wind flinke kracht af. En dan werd het vanavond nog kraakhelder. En dan werd het nog heel snel kooier. Ik denk rondje middernacht dat we al temperatuur hebben van ongeveer 7 graden. Dus temperaturen die gewoon flink omleeg. En de komende heldere nacht, ja, dan gaan de temperaturen natuurlijk verder omleeg. Ik denk dat we later in de nacht en morgen vroeg temperaturen hebben zo rond de 3 à 4 graden. Kijk, en dan komen de temperaturen aan de grond toch akelig dicht bij het vriespunt. Dus

0: ligt dat een beetje wit bevroren is. Misschien ook op autoroute zo'n zomer kennen mogen vroeg. Maar het zit er niet, natuurlijk niet in die kloppa, dus echt het auto uit te krabben, dat is nog niet aan de orde. Maar goed, een hele mooie start. En dan is dat het begin van een schone maandag qua weer. Met zon en stapelwolken, het blijft droog. Morgenmiddag verwacht ik een temperatuur van zo'n 17 graden. En er is maar heel weinig windje, dus een schone dag. Nou, dan kregen we dinsdag een dag met veel bewolking. Ik heb een warmtefront over, dus dat geeft dan tijdelijk ook lichte regen en motregen. Maar dat is wel een ruil voor beduidend vochtiger lucht. Temperatuur achter het warmtefront gewoon nog wat oplopen. Ik denk dat we uitkomen op zo'n 18, 19 graden. Er passeert dan nog een koufront later op dinsdag. En dat betekent woensdag een temperatuur iets leger dan dinsdag. Denk ik 18 graden, 17, 18 graden, maar wel droog. En droog is het ook op de donderdag. Ja, dat leek toch de warmste dag van de week te weren met veel zon. Echt een hele schone nazomerdag met temperaturen tot 22 graden. Ja, dus als er nog verplicht is de dag vrij te pakken voor volgende week, want dat is toch geen herfstvakantie voor de scholieren, dan zou ze kunnen mikken op de donderdag. Dat werd dan de schoonste dag, want in de loop van vrijdag kan er alweer wat regen vallen. Voor de regen werd het nog wel 19 graden. Maar in het weekend, ja, er werden wel eens wel droog. Maar dan zijn de temperaturen beduidend lager dan donderdag. Neem maar die 22 graden van donderdag. Maar ik denk dat we dan uitkomen op zo'n 15 graden. 15, 16 graden. En dat zijn gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar. En ja, ik zei net herfstvakantie. Als we dan toch kijken naar de herfstvakantieweek, ja, dat is de komende week, dan de week dus van 18, 19, 20 oktober enzovoort. Ja, dan liggen ze toch zo goed als droog te zien. En vrij normale temperaturen met 15 graden. En s'nachts kult het flink af. Ik denk toch wel net als de komende nacht. De temperaturen aan de grondje rond het vriespunt. Met, ik denk toch een hele schone herfstvakantiewerk qua weer. En door die grote temperatuurverschillen, Chris ook dat de bladverkleuring ook werd bevorderd. Dus wellicht later deze maand. Ja, dat die bladverkleuring wat sneller gaat. En met Zonderby ziet het er dan prachtig goed in deze oktobermaandje.
1: We gaan het ervaren.
0: Ja, dus veel regen is net maar te verwachten. Zeg maar, deze week en de week daarna. Alleen dinsdag en vrijdag nog een beetje regen en vanmiddag een enkele bui. Maar dat maakt niet uit, want iedereen is in een goede bui, denk ik.
1: Ja, denk ik ook.
0: Zeker een Grinsveen.
1: Ja, maar dat niet meer halen. Thijs, dankjewel. Ik heer u volgende week weer.
0: Ga gewoon, tot volgende week. En bye.

0: Goedemorgen, Wekkerradio.
1: Goedemorgen, inderdaad, met de Wekkerradio. Dat kan de frisse fruitie goed.
0: Ja, wat ook, hè.
2: En nou is hij stil.
1: Ja.
0: Hij is weer stil. Want dit is eigenlijk de telefoon van meneer Paas, maar die is niet onder een douche.
1: Nou, dan zal hij jou toch wel dankbaar zien dat je het toch heel goed gedaan hebt.
0: Jazeker.
1: Als je dadelijk onder een douche goed komt, dan kunnen hem zeggen: hé, hey, pap, ik heb vrouw een bon voor een bloemke of een pleintje gewonnen. En we hebben iets goed voor lekkers te eten, maar dat wil ik hebben. Zeg je dat?
0: Ja.
1: Dus. Maar wie heb ik aan de lien?
0: Jan Jacobs, de Engelsen.
1: Ah, kijk aan. Jan Jacobs.
2: En moeten wij de naam van zijn vriendinnen kunnen opschrijven? Want die, ja, die stond onder de douche.
0: Ja, Ellie Geurts.
1: Ah, kijk.
2: Ja, je zei net al pap.
1: Ja, maar dat is een stomding, maar ik zou een mantel zo.
2: Ja, maar dat, dat doet geen lustig niet gans goed. Nou,
1: ja,
2: dus.
1: Klopt, die Eurogene een beetje verstopt. Ja. Nou. Maar Jan, je kreeg in ieder geval een bon voor een bloemke of een pleintje. En een bon om wat lekkers te gaan halen. En als we daar de sponsors voor noemen, dan huurde wie de prijs beschikbaar heeft gesteld.
0: Helemaal goed, dankjewel.
1: En dan blijf zo meteen nog even aan de lien hangen voor de adresgegevens.
0: Dat doe ik, zeker.
1: En dan dadelijk wel veel succes bij puzzelen.
0: Doen we, dankjewel.
1: Oké, okay, hajoa.
0: Hajoa.

Zo, en dat waren de drie eerst nog een keer een beetje zitten in mijn hoofd. Waar je een hele naalde noemt de Duitse muziek. Heintje, ik bouw hier een slos. En toen had je weer Jan Jacobs namens zijn vriendin Ellie Geurt aan de telefoon. En de prijs die Jan won, die is vandaag betaald door... maar een tijd geleden al betaald door... Betaalrecycling Henraad BV uit de Meldersen. Dank u wel daarvoor, Rines en company, zullen we maar zeggen. En met de Dolanus melodie van Jean-Claude Borrelli maken we dit orkevol. Dan zien we dadelijk terug aan de andere kant van 10 uur. Met 14 letters. We gaan terug in een tijd. Sorry Bram, ik heb geen Angel van... hoe heet je ook alweer? Robbie Williams, want de Engelse muziek doopt pas na 11 uur. Wie staat ik?

0: Louis Vullings en Veronique Klaassen. Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en

0: service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: De Wekkerradio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.

0: Ja, dan zullen ze zeer makkelijk gestaan hebben gisteravond achter de tent bij het Oktoberfest, wat ze door 3 dagen lang hebben. Dit waren de ZDF Superstars.
1: Ja, en dat brengt de tijd op een beetje over 10. En dat betekent dat we...
0: Hé, maar goed dat je met Thijs had moeten praten.
1: Want?
0: Stem je er veel beter.
1: Ja, ik heb tier gehad.
0: Oh, doet het tier dat?
1: Ja.
0: Hooibostier? Hooibostier of zo?
1: Tier.
0: Oh, oké.
1: Okay. Urlgrie. Al de griezen.
0: Oh ja.
1: Maar

0: Ik heb 14 letters. En ik ga ze de eter slingeren. En dan mogen ze toes gewoon puzzelen. Dan mogen ze er wat van gaan maken. Zitten er kloofheuren aan de pen en papier bij de hand. Scrabblebord of net wat je nodig hebt. Want hier komen de 14 letters. Twee keer de F van Ferdinand. Twee keer de F van Ferdinand. Twee keer de R van Richard. Twee keer de R van Richard. Eén keer de H van Hendrik. Eén keer de H van Hendrik. Twee keer de T van Truus. Twee keer de T van Truus. Eén keer de S van Sandra. Eén keer de S van Sandra. En één keer de L van Louis. Eén keer de L van Louis. En dan kom ik al bij een dierentuinhoed, oftewel de klinkers. Eén keer de A van een aap. Eén keer de A van een aap. En vier keer de E van een egel. Vier keer de E van een egel. Ik herhaal ze een keer. Kun even kijken of je dat goed opgeschreven hebt. Twee keer de F van Ferdinand. Twee keer de R van Richard. Eén keer de H van Hendrik. Twee keer de T van Truus. Eén keer de S van Sandra. Eén keer de L van Louis. Eén keer de A van aap. En vier keer de E van egel. En dat zijn de 14 letters waar je mij mag gaan puzzelen. En als je het woord hebt gevonden, dan moet je bellen op het nummer 077-398-7742. Of je de mailen, en dat kan op het adres wekkerradio@omroephorstenmaas.nl. En dan geef je op het onderwerpregel het woord en uw telefoonnummer, zodat tante Truus het ook snel kan opschrijven. Komen we bij de aanwijzingen. Ja, als hoe Thijs het vanmorgen zei, dan kon het wel eens zien dat het komt niet heel mooi geert weer en dat je dan dit krijgt.
1: Ja, het is afgelopen week begonnen.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Ja. Dus, je puzzelt erom maar, ja.
1: We hebben twee plaatjes draaien en dan komen Bram en Loek hebben we hier in de studio vanwege het bommelweekend wat er aan zit te komen eind oktober. En dus dit misschien ook wel een plaatje voor. Alhoewel.

0: Zo, en dit was Yves Berendsen met Terug in een Tiet. Ja, dat hebben we een beetje gedaan omdat we Bram hier hebben in de studio. En de vuur hebben we nog links, rechts, proost. En volgens mij was dat liedje door AI gemaakt. Oh. Veronique.
1: Ja. We gaan het hebben over het boemelweekend. Nou, kijk, die jongens pakken.

0: microfoon erbij en een microfoon.
1: Sorry Luke, vooral we hebben geen koptelefoon. Dat is als je mijn microfoon er maar goed bij pakt.
2: Maakt niet uit, dat lukt al.
3: Ja. Kijk, dat normaal.
0: Maar goedemorgen jongens.
3: Ja, goedemorgen Louis, goedemorgen Veronique.
1: Ja.
0: Dat is lang geleden wat
3: dit braaf. Is toch echt lang geleden,
0: oh,
3: hè?
0: En toen zat hij eigenlijk nooit voor de microfoon, nee, hè? Toen zat altijd aan de telefoon.
3: Ik heb één keer achter de microfoon gezeten. Oh. Eén keer.
0: En wat moest je toen dan?
3: De lettertjes vullen, hè? Iedereen was ziek, zwak of misselijk.
1: Nou, ik heb vast nog zitten denken, ik moest voor Bram die letters vullen te lezen. Maar ja, ik wist niet of ze een beetje kregen aan je.
3: Oh, moet ik volgende week terugkomen?
1: Oh, ja. Mocht.
3: Oh, dat is goed.
0: Of je doet eigenlijk ook reukelen in een emmer.
3: Ja, doen we dat. Ja, dat is leuk.
1: Ik wil zeggen,
3: in een emmer wordt gewoon mijn handschrift nog opgesteerd.
1: Ik wil zeggen, volgende week is Veronique er neer. Mocht, je moet dat even aan Maria vragen. Of je
3: mag doen. Echt waar? Ja. Nou, dan wacht.
0: Kijk, nou, als we,
3: even kijken wat de chef erover zegt.
0: Oh ja.
1: Hoezo? Ik ben er geen chef voor.
3: Dat ben ik ook, met de agenda.
0: Dit doet in één dag, wat ben ik hier toch in balans, zeg.
3: Ik heb gewoon niks.
0: Jongen, ik dacht dat ik hier kwam voor een ander weekend.
3: Nou, dan, dat zal ik niet erin zetten.
1: Ja, ja. Kijk maar, we zijn zelf of je binnenkomt lopen.
3: Ja, dat is goed.
0: Maar het boemelweekend.
3: Het boemelweekend.
0: 31 oktober, als ik het goed heb, hè?
3: Ja, ja. Ja. We hebben een weekend wat in één dagje te vallen.
0: We hebben een weekend en in één dagje te vallen. Oeh, bam.
3: Het is een gisteren goed geweest, hè? Dat is wel ook.
0: Ja. Ja, maar boemelen, jullie werd terug van weg geweest.
3: Ja, terug van weg geweest.
0: Hoe lang is hij weg geweest?
3: Ja, Luke, help me eens even. We zien volgens mij in 2019 voor de laatste keer was boemelen.
2: Dat zou heel goed kunnen komen, wel. Toen waren jij er nog bij.
3: Toen was ik er nog bij, ja, klopt.
0: En mocht Luke toen al alcohol hebben, daar?
3: Nee.
2: Net misschien wel.
3: Ja. Jawel, zeker wel.
0: Maar die kan ook goed met fris.
2: Dat kan ook met fris. Ik kan me je boemelen beter herinneren toen echt als kind op de zondag dat we nog langs gingen.
0: Oh ja.
3: Dat was nog veel langer geleden.
0: Dat is nog langer, ja. Nam je als jongen nog altijd mee de kroeg in, kroeghoed. Inderdaad.
3: Ja.
0: Want toen is het best wel verschillende jaren achterin geweest.
3: Ja, want we zien echt in de historie moeten duiken. Het boemelen is ooit ontstaan als een samenwerking van Jan Joosten en Jan Duif.
0: Ja.
3: Echt lang geleden. Ik heb het jaar al net in de kop zitten. Volgens mij was het. Ik ga ondertussen hier even mijn eigen hulplijn erbij pakken.
1: Hij had ook niet iets te maken met toen de opening van A73.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Door iets dat toen tot aan de veiling kloor was of zoiets, dat in heel langs hoors ging.
3: Dat is precies wat het was.
1: Door is dat ontstaan.
0: Oké.
1: Leed mij tenminste iets van bij.
3: In 1996 was de allereerste keer.
0: Het was gewoon de vorige eeuw, hè?
3: Het was de vorige...
0: Luke, dat was in de vorige eeuw.
2: 30 jaar geleden, ja.
0: Ja.
3: Het waren nog houten euro's.
0: Toen hebben we nog houten euro's. Ja. Ruilmiddelen, hè?
3: Nee, toen is dat inderdaad ontstaan als een soort stukje horstpromotie, zeg maar.
0: Ja.
3: En de gans eerste editie, of nee, gans eerste idee was zelfs om een soort wisseling te doen tussen Horst en Venlo, volgens mij. Nou, dat idee is van tafel gegaan. En toen zien ze gewoon binnen Horst gewoon rondrijden. Het was toen inderdaad nog 2 dagen. De zaterdag uitgaan en de zondag was de kindermiddag. Elke kroeg
0: deed
3: een activiteit voor de kinderen. Maar goed, dat is dan al een beetje weggeëpt.
1: En toen hadden we nog heel veel kroegen.
3: Toen hadden we nog heel veel kroegen in Horst. Volgens mij hadden we toen net zoveel kroegen als er nou mij doen, alleen maar in Horst.
0: Ja.
3: Uiteindelijk is dat een beetje weggegaan en toen is ze naar 81 gegaan. De zaterdag was het echt uitgaan. En op een punt is er nog de artiestenboemel bijgekomen. Toen was er op de vrijdagavond, gingen de artiesten van kroeg naar kroeg en kostte me zelfs blijven staan. En toen aan het eind zien we nog, toen waren we echt, hadden we uitgaansbussen, echt van die verlengde partybussen, worden in kost rondlopen, of rondrijden, sorry.
0: Ja.
3: En toen kwam een of ander virus om de hoek.
0: Ja. Dat was net de rhinovirus, dat hebben we nou. Maar dat was toen een ander virus, volgens mij.
3: Wil je er wel een mondkapje even op doen?
0: Ja, maar wat ben ik? Ik zit gast, dus...
3: Dat is goed. Nee, en toen was het lange tijd was stil.
0: Ja.
3: En toen zag Ina Dirk Jurissen die terug van... Hé, moeten we dat nou weer eens gaan doen?
0: Ja.
3: Waarop ik zei, hoe bedoelden we? En toen hebben we een avond wat zitten kletsen en zitten rondbellen. En floepen de floepen, iedere keer is de boemelweekend er weg.
0: Okay,
3: op zaterdag de 31ste.
0: En hoe is Luke er dan meegekomen?
3: Nou, Dirk en ik hebben iemand nodig die de financiële kant van het verhaal in de hand haalt. Oh. En vooral Dirk en mij afremt. En dat was Luke.
2: Welkom in de picture.
3: Ja, dat.
0: Ja. Maar hier lang nemen.

0: geweest, dus nou toch weer het boemelweekend. Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige keer?
1: Nou, de grote verandering is, vroeger was boemelen in Horst. Het was echt in Horst, van kroeg naar kroeg, punt. En we hebben juist ervoor gekozen om verder te gaan dan alleen Horst. Dus we gewoon nou een rondje rijden van Kasselen naar Amerika, naar de Mietrik, naar de Hegersum en naar de Meilersen. En de rest doen we in Horst.
0: Okay.
1: Dus we gaan echt een klein rondje kerkdorpen gewoon af. We zien in totaal 12 kroegen die nou meiden.
0: Oké. En Loek, wat kunnen we verwachten in die kroegen?
2: Ja, dat is aan de kroegen zelf. Dus de kroegen zien totaal vrij in mijn eigen programma in te regelen. En dat giet echt van bands, jaren 60 muziek, naar DJ's voor de jeugd. Ons doel is echt om eigenlijk gans Horst aan de Maas op de bieren te krijgen. Dus de programma's lopen op Ian, voor jong tot oud. En overal wordt het gezellig. Dat is in ieder geval een ding dat zeker is.
0: Oké, en hoe laat begint het?
2: Volgens mij om 8 uur.
1: Jij hebt geld gelijk.
0: Om
1: 8 uur gaat de eerste bus rijden.
0: Ja, want hoe werkt het dan? Zit je bus dan ergens? Of wanneer stapt op die bus?
1: Nou,
0: het is een halt dus volgens mij, ja?
1: Bij sommige kroegen kunnen we echt letterlijk voor de deur stoppen. En bij sommige kroegen moeten we een soort verzamelpunt doen. Dus bijvoorbeeld in Horst. We mogen helaas niet het plein op met de bus.
0: Nee, dat mogen
1: we niet. Nee. We stoppen dan bij de Alle ING. Bij de bushaven dan.
0: De Kiss and Ride?
1: Ja, bij de Kiss and Ride, inderdaad. En we hebben op de bus gastheren zitten die de kroegen binnenlopen met een bel. En dan gaan we bellen. En dan weten dat de bus klaar zit om te vertrekken. Maar de bedoeling is, of hoe het werkt, is dat mensen kopen een buskaartje. En die kunnen via de website www.boemelweekend.nl kunnen je de kaartje kopen. Een kaartje kost 10 euro. En met dat kaartje kunnen je onbeperkt de ganzen om de bus op. We hebben geen dienstregeling. Het is gewoon, als de bus er is, is die er.
0: Als de bel giert, dan kunnen wij.
1: Als de bel giert, giert die er. Ja. En we gaan ongeveer om de 20 tot 30 minuten zien we bij elke stop. We hebben nu 3 bussen die gaan rijden. Een beetje afhankelijk hoe druk het gaat werken. Komt er nog een verder bij of niet?
0: Ja.
1: En dan zien we dus om de 20 minuten, 30 minuten zien we in elke kroeg. En kunnen je opstappen om naar de volgende te gaan.
0: Oh, nou, dat klinkt goed. En als ik nou een kaartje wil hebben, Loek, waar moet ik in?
2: Ja, dat kan via onze socials, dus op Instagram stoor je met een link, of Facebook stoor je met een link. We hebben onze website, boemelweekend.nl. Maar als je op Google gewoon boemelweekend in
0: typen, dan komen we zelf
2: komen we bovenaan.
0: Dan zien we wel uniek in.
3: En beginnen die bussen ook bijvoorbeeld in het boetegebied bij een ander dorpen te rijden? Of moeten we hier in Horst opstappen om in die andere plaatsen te komen?
1: Nee, we gaan inderdaad zorgen dat één bus in Horst gaat beginnen en de andere twee gewoon aan beide uiteinden beginnen. Dus dat je gewoon om 8 uur scherp ergens op een bus kunt stappen en niet op moet wachten totdat hij komt. Nee.
0: Oké. Ja, nou volgens mij heb ik mijn vragen gesteld.
3: Hebben ze de kroegen al genoemd waar in de boete andere dorpen waar ze allemaal stoppen? Dat is voor de mensen misschien ook wel interessant.
1: Alle kroegen, oh god, dan moet ik doen mijn hoofd gaan doen.
2: Ik kan wel beginnen en ik kan geen aanvullen vallen. De Castro weer naar bij Hendricks. Of B. Hendricks, ik weet niet hoe ze het eigenlijk moet spreken. En dat is wel een heel leuke kroeg.
3: Tegenover de kerk door is dat, ja.
0: Je hebt er ook maar eentje, toch?
3: Ja, is er maar eentje ervoor.
0: Tegenover de Chinees.
2: Ja, dat is wel heel leuk. Dat is echt een oud broencafé. En dat is net overgenomen door 4 jonge kerels. Dus dat nog een beetje uit de hoed, maar we vonden het wel leuk. We dachten, die willen we erbij hebben. Dan hebben we Tunneke in de Meldense, Kluskjes in de Miertrik, Boomsje in Amerika. Waar mis ik
1: dan? Dan hebben we nog
2: Phoenix in de Hegersum.
1: Ja, dat klopt. Dan hebben we nog
3: Zeeland?
1: Nee. Ja, weet je, het is toch de andere kant van... Nee, grapje. Nee. Met het aantal bussen wat we nou hebben, houdt het ergens in een keer op.
3: Ja.
1: We willen zeker, als dit nou een succes wordt, willen we zeker volgend jaar dat er ook zeker bij gaan doen. Maar om het rondje af te maken. Hier in Horst hebben we de beurs. We hebben Blok 10. We hebben de Kletser. We hebben Dims. We hebben Liesbeth. We hebben Graaf de Horst. En we hebben de Horstenfabriek.
0: Oké.
1: Dus eigenlijk in Horst is zeg maar... Alles mij, wat er momenteel open is. Ja.
0: Kunnen we ook eens een keer een dimschokje kijken wat dat nou is?
3: Dit is eigenlijk een beetje de oude gemeente, Horst van vroeger.
1: Ja, bijna wel.
3: Ja, zo oud, ongeveer.
0: Op Kasselen hoor.
3: Ja, Kasselen nee. En voor de rest dus allemaal, ja.
0: Ja. Nou, jongens, zien we nog wat vergeten?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Nou, er werd van de morgen geroepen dat ik op de koffie kwam.
0: Ja, maar ik heb nog geen koffie gehad, hè. Dat doe ik nou hier zo weer. Ja, dat krimp is koffie.
1: Ja, nee, dat is goed.
0: Hè, Bram? Ja. Moet er niet voor rennen? Hé, dat is niet meer zoals op de dingen stro. Dat even gauw eronder zetten. Oh. Dus je krijgt daar gewoon lekker tas koffie. Yes.
3: En bedankt voor het

0: Nou ja, een eitje.
1: Nou ja, jullie dankjewel dat wij als pratje mochten komen halen, heer.
0: Ja, nou, graag doen. Ja. Alles wat met muziek te maken heeft, Louis, dat laten we komen.
2: Zo is dat.
3: Oké, okay, we gaan plaat draaien.

stapje naar voren. Ja. En een stapje terug. Zet je heupen voor me naar links. En je

Zo, en dit was de applaus voor Helene Fischer. Nu al met die live uitvoering. Daarvoor hebben we Clouseau uit de beste zangers van Nederland. Zit in de zomer. En dat was een liedje van Busy. En Thij en Marije die zongen Geef het nou. En ik heb het al gezegd. Wij mogen straks door in het verde urke de nummers 4 tot en met Ian draaien van de Dreumen Liedjesovend van Gisteravond. En ik wil er nou toch Ian draaien. De vaste bezoeker bij ons op de vrijdagavond bij Disco Trefpunt. Stan de carnavalsman. Ik ben helaas, ik weet niet hoe je met een achternaam hebt. Maakt dat allemaal niet uit. Maar dit heeft gisteravond het lef gehad om mee te doen aan de liedjesavond hier in bij de Dreumel. Ik vind het knap. En het liedje is geschreven door Dirk Jurissen. De muziek was van Dirk Jurissen. En Stan heeft het hier gezongen. Hij is 8e geworden. Bijna de meeste punten van de publieksjury gekregen. En de mensen stonden gewoon op de stoel. Heb ik begrepen bij hem. Stan de carnavalsman.

Goedemorgen Wekker Radio, goedemorgen Louis en Veronique. Wat fijn dat jullie weer te horen zijn. Goedemorgen Wekker Radio.

0: Zo, dit waren de Golden Liedjes met Spiegelbeeld. We hadden even kijken, wat hebben we er meer gedraaid? Stan, de Carnavalsman hebben we natuurlijk gedraaid. Dat is gisteravond 8e geworden. En we hadden nog altijd nooit te laat met de toppers van het Trefpunt. Ja, die moet achterkant Stan, de Carnavalsman aan.
1: Inderdaad. We gaan kijken wie het spelletje Bingo Gram gewonnen heeft. En we hebben Bram beloofd dat hij moet reukelen samen met Loek in de nummer. 183 telefoonnummers zitten erin.
0: En voor degene dus, trouwens dit nog belt, hang maar op, hang want maar we op. Zien onfatsoenlijk, we nemen gewoon nimmer op.
1: Nee.
2: Dit is te snel. Oh ja, snel.
1: Hoe lang reukelt het? Ja, we moeten wel een beetje zoeken elkaar. En we wel net dat je denkt, dit moet het weer.
0: Hey, nee, dan moet je hem eruit, want het is best wel dun wordt.
1: Nou goed. Geef het maar goed aan.
2: Ja, dit is hem.
1: Is dat een goeie?
2: Dit is een hele goeie.
1: Is dat niet? Nou, geef mee.
2: Ik ken het telefoonnummer bijna.
1: Oh, nee, doe al help mij.
0: Nou, eens kijken.
1: Nou, die wil eens luisteren.
3: Van Dijk.
1: Met Veronique van de Wekkerradio.
3: Het is toch niet hoor?
1: Volgens mij hebben we jou vorige week ook al, of nee?
3: Ja.
1: Maar. En welke van Dijk was het?
3: Mia van Dijk.
1: Oh ja, Mia. Toen zei ik het volgens mij ook nog fout, ook nog. Ja. Maar Mia, jij hebt mij gepuzzeld.
3: Ja.
1: En, wat is het woord?
3: Herfsttafereel.
1: Herfsttafereel, was het moeilijk?
3: Nee.
1: Docht weer ook niet, dus... je doet een emmer getrokken, dus en jij had het woord goed, dus je mag een envelop genoeg zoeken.
3: Nummerke 43.
1: Nummerke 43. Even kijken. Ja, want jij had ook bijgehaald wat er nog allemaal is, hoor, of nee? Of was dat voor jou iemand anders? Ik weet het al niet meer. Even kijken.
0: Mia zegt niks meer.
1: Nee.
3: Ja?
1: Die zit vol spanning. Jij hebt gewonnen. Een cadeaubon ter waarde van €50. Die je kunt besteden bij een slechter in Horst. Of bij een barbecue buffet of tapas dingetje in Amerika. Dus in ieder geval voor vleesproducten.
0: Ja. Dan is het gaan ze mee welke van die twee bonnen die ik pak.
1: Dus die kunnen het eigenlijk met Louis over hebben als je nog aan de lien hangt. Maar in ieder geval een lekkere...
3: Slechter
1: in Horst, ja. Of barbecue, buffet, tapas in Amerika.
3: Dus, is goed.
1: Dus Louis bespreekt wel met door welke dat het gaat weer.
3: Is goed.
1: Dus blijf even aan de lien hangen voor de adresgegevens. En dan...
3: Dat weet Louis wel.
1: Ik denk het ook wel, ja.
0: Zo is ik weet wel, vorige week ben er vrijdag nog aan de deur geweest. Dus ik weet wat ik moet zien en dat komt allemaal goed.
3: Is goed.
1: Okay,
3: hartstikke bedankt.
1: Geer gedaan en veel plezier met de prijs.
3: Ja, dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: En het woord was vandaag... herfsttafereel. Als bellen ze direct weer op dat het woord niet gezegd hebben.

Ja, en we draaiden net als laatste draaiden we nog Axel Engel en Ina Colada met Waanzinnig. En die huurde, Veronique heeft misschien gisteravond ook wel gehuurd bij Toller Theo. Hij zal die jonge twiefel gedraaid hebben. Ja, heeft hij gaan gehuurd. Hij is al druk met proten. Oh, dan kreeg je weer een appje binnen. Dan wil ik even zeggen dat de priest in Mia van Dijk Lotte net gewonnen heeft. Dat hij vandaag gesponsord is door slagerij Joost Uithorst en Henk Aerts Barbecue en Buffet uit Amerika. En tapas uit Amerika. Ja, is allebei van Bert, dus wat dat betreft. Dank ervoor. En wees je terug aan de andere kant van 11 uur. Dan ga ik heel spannend weren of ik überhaupt tegen Arno van Soes uit Hegels van de telefoon ga krijgen. Of hij toes is of niet. En we hebben nog berichten. En de vier liedjes van de liedjesavond.

0: De Wekkerradio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
7: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
8: Start tot finish.

0: is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Zo, en inmiddels ruim 8 minuten over 11 geworden. De derde uur van de Wekkerradio. En dat begonnen we deze keer met de Dolly Dots. All the Roses. Ja, yeah, All the Roses. Die hebben we al ruim 28 jaar. Gaan we hier met All the Roses heen door de regio. Door de gemeente Horst en de Maas. En verleden ook nog meer Luans. Maar hebben we toen nog bij. Gaan we hier met die rozen rond. Naar vrijwilligers toe die iets voor het goede doel doen. En vandaag wordt dat Arno van Soest uit de Hegelsum. Want in het afgelopen vrijdag heb ik bij hem toe's rozen afgeleverd. Wat gaan we nog meer doen? Nou, we hebben nog wat berichtjes als we er tijd voor hebben. Want we zijn er een heel deel. En we laten de 4 liedjes huren. Nummer 4 tot en met 1 van de liedjesavond van carnavalsvereniging in Dreumelen van gisteravond. En ik heb nummer 8 heb ik al laten huren in het vorige urke. Stan de carnavalsman. En een vaste bezoeker bij Joost van Disco Trefpunt. En ik vind het knap dat hij lef heeft gehad om op te treden op de liedjesavond in Horst. Nou, zet ik de schuif omhoog en zeg goeiemorgen Arno.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, zeg, vorige week had je bij jouw schuin tegenover buurman Jan Ars aan de telefoon. En ja. Die zei je op een gegeven moment dat je rozen verdiende voor jouw vrijwilligerswerk. En nu heb ik begrepen dat je het zondag niet gehuurd hebt, maar dat je een telefoon een beetje onrustig wordt.
1: Ja, dan trilde en een D met allerhande appjes en berichtjes. Ik dacht, is dat toch allemaal proficiat hey, proficiat to? En ik wist van niks, ik dacht, what happens?
0: En toen?
1: Ja, uiteindelijk kom er dan toch wel achter. En toen heb ik toch even moeten glimlachen.
0: Ja, ik wou net zeggen, nou zien we week verder en wat vinden we ervan met alle hectiek die je gehad hebt?
1: Nou, hectiek, zo heb ik het niet ervaren, maar...
0: Oh. Mooi.
1: Ja, het is leuk dat, dat, het, ja, dat hij dat. Of ja, dat Jan het zo gedaan heeft.
0: Ja. Wil nog wat tegen Jan zeggen?
1: Dankjewel.
0: Dat is kort en krachtig.
1: Ja, maar ik heb hem wel aan de oren getrokken, dus dat, dat was geen probleem.
0: Oké. Okay. Arno, je ziet bij 4 organisaties, verenigingen, net hoe het bekijkt, zie je actief. Muziekvereniging, Doblosde.
1: Ja.
0: En heb je nog speciale taken, of doe je alleen maar gewoon nou dat grote instrument blazen?
1: Ik blaas op de bas en daarbij doe ik ook nog samen met Harry Hendricks zorgen we dat de partijen beschikbaar zijn digitaal. Dus er zijn nog verschillende, die hebben nog een tablet en de rest. Ja, vroeger deden we altijd te pakken papier uit als we in één stuk gaan. En nou werd het digitaal aangeboden en ieder kan zijn eigen partijtje printen en dan is dat ook makkelijker.
0: Ja. En de bas blaas je heel lang?
1: De bas blaas ik heb even denken, ik zat in 78, 79 in dienst. Toen speelde ik trompet. En toen heb ik zo'n trompet gespeeld dat ik daarna heb gezet van nou, en dan wil ik van de eerste rij naar de laatste rij. Toen ben ik bas gaan blazen.
0: Oh, de bas zit al achteraan?
1: Dat zit achteraan, joh.
0: Ja. Heeft dat ook gewoon met geluid te maken, waardoor zo'n apparaat of zo'n machine, instrument komt?
1: Ja, dat zal met geluid te maken hebben. Dat drukt er, ja, de bas blijft vrij omhoog, dus dat drukt er toch wel over in.
0: Uh-huh.
1: En ja, en als je een bas weer aanzet, dan zitten de nemers.
0: Ik wil zeggen, zitten de rest niet meer zitten?
1: Ja. Nee, daar zitten de rest niet meer zitten.
0: Ja. Geen zin actief voor de heemkunde?
1: Ja. Door heb ik de website, de heemkunde, dat, van vroeger, dat heeft me altijd wel geïnteresseerd. Dan ben ik een keer met de stamboom uitzoeken. Dan heb ik ook van een herm zo'n stuk of 50 stambomen. Van, zeg maar, die herm is van 30, 35 is dat ontstaan. Althans, de parochie. Toen heb ik een stuk of 50 stambomen uitgezocht. Die toen van de familie Zee toen woonde.
0: Oké.
1: Okay. En dan heb ik ook de website aangepast. En zoals je er nou ziet... Ja, zo heb ik hem eigenlijk opgezet.
0: Ja. En heb ik tenminste, als ik het goed zeg, begrepen, mij aan de wieg gestaan van het automaatje wat ze op de Hegelsum hebben?
1: Oh ja.
0: Oh ja, zei hij.
1: Ja,

0: Ja, dat is ook zoiets. Ja, een taxi is duur. En als je iets, een taxi bestelt, dan gaat de variatie van de gemeente. Komt er mij een half uur te laat of een half uur, drie kwartier te vroeg of zoiets. En ja, nou hebben we gewoon heel een dorpsvriendelijk met een aantal vrijwilligers. Als er eens een keer dan wat moeilijk kan rijden of niet meer kan rijden. Of een andere rijden net dat die weer ergens heen moet. Of het naar de fysio is of naar de huisarts of het ziekenhuis. Of gewoon boodschappen doen kan ook. Dan zorgen wij. Dan doen we twee man, Marie-José en ik, pakken dan de telefoontjes aan om de week. En dan zorgen dat we een chauffeur kregen die aan het ritje gekoppeld werd. En dan, dan is de klant tevreden. De chauffeur vindt het gezellig. En alles gaat eigenlijk gewoon door.
1: Ja, ja, ja. En dan zit het af en toe, heb ik begrepen van uw vrouw. Had ook nog iets te maken met Heho op de Hegelsum?
0: Oh ja. Nou, dan draaiden we met een aantal vrijwilligers. Hebben we daar eens twee keer in de week gezellig koffie drinken. Of alles nog wat kwats. Gewoon gezellig bezig zien. En dan ben ik zelf met ook een paar mensen van die vrijwilligers. Hebben we een paar jaar geleden de cursus ouderadviseur gevolgd. Dus als er wat ouderen een probleem hebben, dat kan een computer zien dat vastgelopen is, of met financieel iets dat je niet meer weet hoe de belasting is. Het is allemaal te volgen. Ik weet niet alles, maar ik heb wel een aantal mensen die wel op een bepaald
1: gebied zien. Proberen jullie in ieder geval ergens hulp te bieden?
0: Ja, ja. Tuurlijk.
1: Mooi. En dat is elkaar is de moeite waard om de rozen die we wekelijks bij de familie van de Huls mogen halen, om die te mogen ontvangen, en die ik afgelopen vrijdag ook bij jou toe is afgeleverd heb. En komende week willen we ook wel eens aan een bos wegbrengen. En allereerst blijf op een Hegelsum.
0: Jo.
1: Jo, zei hij. En? Ja,
0: waarom zou ik...
1: Ja, waarom
0: zou je... op de Hegelsum, mijn woord heen gaat, ja? Dat word ik Jong Nederland.
1: De vrijwilligers van Jong Nederland.
0: De vrijwilligers van Jong Nederland, die jeugd. Ja, ik kom van Brokers eigenlijk, daar hebben we de KPJ, daar hebben we in Jong Nederland. Maar gewoon met z'n allen gezellig buiten zien, weer of geen weer, van allen flauwe kulies halen. Dat is dat daar Jong Nederland, eigenlijk hetzelfde, alleen een andere naam. Ja, het zal wel iets verschillend zien, maar goed, het kunnen we op hetzelfde neer. En ik vind die jeugd die door Tiet in wil steken, een andere, de jongere jeugd, zeg maar, gewoon de lol van het buiten zien en samen dingen doen. Ja, dat vind ik belangrijk. En ja, die steken is toch veel tijd in. Dat wil ik ook eigenlijk een keer benoemen.
1: Ja, ja, ja. En ik heb begrepen, ik kreeg van over de week nog even de naam door met wie van Jong Nederland ik contact kan zoeken, dat we door in ieder geval een beetje mee kunnen regelen. Wou we de rozen af kunnen geven bij wie en wie aan de telefoon komt, dat kreeg ik van over nog door.
0: Dat kreeg ik van mij te horen.
1: Oké. Okay. Hey, geniet dan samen met de vrouw een paar weken van die mooie rozen, Arno. En dat je dingen die je doet, dat je die nog lang mogen doen.
0: Ja, ik zit er nou nog te kijken toevallig tijdens het gesprek. En ze stonden netjes bij.
1: Oké. Okay. Hey, nou, fijne zondag. Ja?
0: Ja, zeg het maar.
1: Ja, en voor de rest een fijne zondag.
0: Dat gaat vast lukken. Dankjewel.
1: En speciaal Hegelsum sliedje naar vrouw.
0: Voor mij?
1: Vrouw, ja, een Hegelsum sliedje. Wat geen zin nou? De middelpunt van de bloemenketting.
0: Oh.
1: Dus,
0: ja, laat maar komen.
1: Dus gauw de radio aanzetten, want anders huurt hem neer.
0: Ja, dat ga ik nou doen.
1: Komt ie aan.
0: Jo, dankjewel.
1: Hoi.

Ja, dit was er nog een keer Alan Langley met Chosen Texas. Dus het schimmel nog steeds op nummer 1 in Amerika. In door de weet ik hoe de toptoon heet. En de vierde, Loeketaal aan muzikanten. Zingen wie de zang gegeven is. Direct naar de bloemenketting met Arno van Soest. En je hebt gehoord dat alle vrouwen...

vrijwilligers van Jong Nederland in Hegelsum, dat die de rozen gaan krijgen. Gisteravond was het liedjesavond van een drummel en mogen we 4 liedjes van draaien. Van 4 naar 1. En nummer 4 is geworden Double B. Die doen de zang, dat is de Bas Derks en Bas van de Bos. Of Bart van de... Bart Derks en Bas van de Bos, volgens mij, als ik het goed zeg. Muziek in eerste geval van Richard Derks. En de tekst was ook van Richard Derks. En het had nog 1 rondje voor de nacht. En ze had 46 punten.

0: Zo, en dat was de nummer 4 van gisteravond op de liedjes over van een dreumel. Dubbel B met Nacht en Rundje voor de nacht.
1: En ik hoor het al aan het deuntje. We gaan eens kijken wat er vandaag allemaal te doen is. En ik ga je als eerste naar Zeren toe. Want toch vieren ze dit jaar voor het eerst het Oktoberfest. En dat doen ze gelijk goed. Dat doen ze gelijk 3 dagen lang. En vandaag werd het afgesloten met een free shoppen met onder andere Dieter Koblenz, Rob Boentjanneke, Anita Rozendorf en de Powerboom. Boom, boom.
0: Boom?
1: Boom. Dus samen met de Zevenweeg, Breurs en Traperie de Werkplaats werd in Hartjezeren dus een groot feest opgebouwd. En de bezoekers kunnen rekenen op lange tafels, kalde beerkrugen, Beierse lekkernijen en een flinke dosis live muziek. Ja, die heb ik gisteravond ook. Dus

0: Vandaag in Zeerum is het te doen. Dus pak een lederhoze, een dirndel, oetekaast en op naar Zeerum.
1: In een Hegelsum, daar is weer de kleindierenshow die door al jaren gehouden wordt. En tegenwoordig heet die vereniging Peel en Maasdal Show. En liefhebbers van knien, kiepen, KVS en sierdoeven, die kunnen dus door vandaag ook nog weer terecht. En liefst 700 kleindieren zien er

0: zien en hoe de conditie is. En vandaag is er een speciale keuring voor de cavia's. En meneer Juwineshof op den Hegelsummen, tof in de plaats, liet aan de Hagelkruisweg 25 in den Hegelsum.
1: En vandaag organiseert Shantygroep de Maashaven een korenmiddag. Zo'n 4 tot 5 regionale koren die spelen vandaag tussen 1 en 5 en brengen diverse genres ten gehure. Waar je gezellig mee kunt zingen. En de Sing Challenge Korenmiddag vindt plaats in de bovenzaal van het VEC-gebouw aan de Middenpielweg 7 in Zerum, dat is toch bij de Schatberig. En er is een lift aanwezig en de toegang is gratis.
0: Oké, doen we dan nog hier en dan gaan we direct weer muziek draaien en doen die andere dadelijk. Dat is namelijk de open dag van Kasteelhuis ter Horst. Onlangs is dat een beetje opgeknapt en dat willen ze graag met de bewoners willen ze dat deilen. En vandaag stonden dus de deuren wagenwijd open tussen 12:30 en 6:00 rond te gaan kijken. En dan werden hier ontvangen met prachtige middeleeuwse klanken. En op deze dag zullen ook de al bewoners van het kasteel kunnen er treffen. Speulers die het moorddiner speulen, gewoon met OW in gesprek. En daar zien natuurlijk rondleiders. En je kunt ook zien welke activiteit dit dagje Horst aan de Maas heet op het kasteel. En er is zelfs een heuse middeleeuwse fotograaf. Dus die zit zeker onder zo'n dook. Met en dan moet je helemaal goed gestoond. En dan kunt er roer goed. Is toch zelfs. En er is muziek. Je kunt er wat drinken. Er is een vuurkunstenaar is toch. En je kunt de prachtige bloemen van het Wietveld kunt ook nog zien. Dus je kunt er vandaag terecht. Op een dag op Kasteelhuis ter Horst. Tussen 12:30 en 6:00. Dus dat vandaag. Nummer 3 op de liedjesavond. Gisteravond waren 3 keer niks. Ja, of 3 keer niks. Niks is, dat hoorde direct wel. Zee, ga je even kijken. 52 punten. De tekst is van Bas Hages. En de muziek is van Wim Duvus.

Goed, dat was Chris Koppes met Hier in de Peel. De nummer 2 van de liedjes over, want dat is geworden Kraboet Ooyem. Of Kraboet Ooyem, moet ik misschien wel zeggen. De muziek is van Stef Smits. Nee, de tekst is van Stef Smits. En de muziek is van Arnold de Mulder. En ze zitten in het Walhalla.

0: Goed, dit was Kerboete Ojem dus met Walhalla. En zij had je 59 punten. Nummer 2 dus van de liedjesavond van gisteravond bij Carnavalsvereniging in Ruimel.
1: En vandaag kun je op terecht in Greensveen. We hebben het al dukkig gezegd vandaag. Het WK Limonollen vindt er vandaag plaats. Gisteren was het door het Bokkenollen. Vandaag voor de jeugd het Limonollen. En ja, als het goed is, zien die beerdampen dus weggetrokken. En de zon is te brekt weer door. Dus de jeugd is aan zet. En bij de kindervariant, daar werd er gelopen met een deenblad met dorp geen bokbier, maar limonade. En deze dag stond het Limonollen op het programma. En de jeugd mocht met het dienblad limonade door langs en over het kanaal. En onderweg spectaculaire zelfgemaakte hindernissen trotseren. En wie haalt de meeste limonade in de glazen? De wedstrijden die starten om 12 uur. Om 17:30 is de prijsuitreiking. Met de aansluitend muziek van Fierst DJ Mark B. En de entry is gratis. Dus hop naar Greensveen.
0: Hadden je wat muziek van Brian en Gijs? Daar kun je even de middag terecht bij Anja van der Smit. Want die Brian en Gijs komen door met de Back Home Summer Tour. En in het kader van de Back Home Summer Tour spelen Brian en Gijs akoestische uitvoeringen van de classic rock en blues rock nummers. En met hun bekende liedjes creëren ze een lekkere aerosfeertje, schreven ze. Vanmiddag om 3 uur begint het bij Anja van der Smit en het kost helemaal niks.
1: Niks gratis.
0: Niks is voor niks.
1: Mega Bekarboetsteel, dat is ook weer in Horst. Verzamelaar van beuk, antiek vinyl of wat anders. Op zoek naar tweedehands klier. Of gewoon een gezellig een dagje uit. Gaat dan lekker struinen langs de kreum en de kliertjes met leuke tweedehands spullen tijdens de Karboetsteel in Horst. De meer is open van 8:30 tot vanmiddag 15:30. En het leed aan het Pildikske. Kinder tot 12 jaar betalen geen entree. Vanaf 12 jaar is de entreeprijs €5. Parkeren en pissen is gratis.
0: De volgende hoe spreekt dat doet? Nee, niks land.
1: Niks land.
0: Niks land.

0: Nijksland.
1: Oké, okay. Theatergroep.
0: Oh, ik zag hieronder al foto's toen.
1: Nijksland is dus een theatergroep in Vis kan niet vallen. Het zit hier vanmiddag in het gasthuis. Ze hebben twee uitvoeringen volgens mij. En Sam is 16 jaar, stuurt in het kleedhutje van Zwembad Kloor. En ze gaat doen wat ze het liefst doet. Zwemmen, badpak dus aan, handdoek over de schouwers. Maar plots weet ze niet meer hoe het hokje open moet. En dat terwijl ze er vroeger nooit bij stilstong. Vanuit dit hokje wordt deze diepzeediva overspoeld met Schengen, orka's, Disney en all that jazz. Was het maar, waar ze maar op aarde zoals diep in de zee, waar het niet uitmaakt of je vinden blauw of oranje zien, maar gewoon bestaat. Een grenzeloze wereld die ze als vierjarige vanzelfsprekend vond. Ze zwom toen al vastberaden tegen de stroom 1, omdat ze in haar eigen broek weigerde en de rokjes van haar zus stal. Nu stiert ze tegen wil en dank in een kleedhuksje verstrikt in de waarom-vroeg van iedereen om haar heen. Sam is een doodnormaal mechje dat van toneel, zingen en musical haalt. Is dat niet genoeg of is dat te veel? Dat kunnen vanmiddag dus zien in de One Woman Show Diepzee Diva in het gasthuis. En of er nog kaartjes zien, dat weet ik niet. Moet even informeren of kijk op de website van het gasthuis. Ze kosten €17,50. Dus dat allemaal. Hé, in het gasthuis. Oké, ik ga je even dichtgezet. Maar wat zag je?
0: Dat waren de berichten.
1: Ja, dat waren de berichten. Kom even naar de Hoogtijdblues.

Zo, dat was de applaus voor de Silatala Schutzenjäger met het Silatala Hot Size Blues. En jullie zitten allemaal natuurlijk te wachten op de nummer 1 van de liedjesavond van de Dreumel van gisteravond. Dat zijn geworden de dorstige druitjes. En dat zijn Joep Hoebers, Mark Erts en Bram Erts. En de muziek is van Joep Hoebers en de tekst is van Joep Hoebers. En het liedje heet Confetti in de Kop. En zij haaien 65 punten.

Zo, dat was helemaal de dorstige ratjes met confetti in de kop. Die waren nummer 1 met 65 punten. Kerboete Oye met Walhalla met 59 punten. Nummer 2, net geen kwartet. Ik moet zeggen fout. Drie keer niks. Waar moet ik heen? Met 52 punten. Dat is nummer 3. En nummer 4 was Double B. Nog 1 rondje voor de nacht. Met 46 punten. Allemaal proficiat.

Ja, luisteraars, dit was alweer de laatste plaat, Dire Straits in the Walk of Life. En daarmee zit deze aflevering van de Wekkerradio op deze zondag ten 11e oktober, nummer 1512. Dan gaan we helemaal op! En terwijl de nood hoog wordt bij Veronique, gaan we even de aflevering afsluiten. Luister naar de omroep, naar al die andere programma's die er van de middag nog gaan komen. En Mergen en Overmergen en Overmergen en Overmergen en dan is het weer zondag de 18e. En dan zien we er weer tussen 9 en 12 uur. Met wel leuke muziek, hoop ik, voor iedereen. Geen carnavalspletjes, die hebben vandaag gehuurd. Dat wordt dadelijk weer rond de 11e van een 11e maand lang. Blijf gezond, je hebt het gehuurd midden van de week weer, mooi weer. En dit wordt gezin in het. En dan zien we er volgende week zondag weer tussen 9 en 12 uur. Namens Veronique en telefoonteam, allemaal hoi je wacht.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Volg al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog, in de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst, alles voor in en om het huis.
5: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen in Schouwburg Venray.
4: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De Vrolijke Muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
3: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar.

0: badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De Vrolijke Muziekmiddag.
1: Word je vrolijk van.
2: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto. Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in

0: en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jelle Seubring, bedankt voor het NOS Nieuws van 2 uur. Zometeen over 23 seconden het eerste deel van Hans op Zondag, met erin het regionieuws en speelronde nummer 8 van de Eredivisie.
4: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer

Die mooie van de Spencer Davis Group. En Give Me Some Loving. En het begin van een nieuwe aflevering van Hans op Zondag. Voor 11 oktober 2026. Dat schrijven we vandaag. En even terugkijken naar die Gimme Some Loving van de Spencer Davis Group. Met natuurlijk in de lead vocals Steve Winwood. De plaat kwam uit in 1966 en hij stond op het album van de Spencer Davis Group. Hij kwam uiteindelijk op nummer 3 terecht. In de top 40. En de plaat kwam eigenlijk in een half uur tot stand. De band stond enorm met druk omdat de voorgaande hit When I Come Home geen succes was. En de platenmaatschappij wou nou wel een keer geld zien. In de vorm van

Kent er dat de Nederlandse economie harder groeit dan gedacht? Huishoudens geven meer uit. De Nederlandse economie is de afgelopen kwartaal niet met 0,4, maar met 0,6% gestegen. Dat komt vooral doordat huishoudens meer hebben uitgegeven dan gedacht. Ook de groei van export is groter dan eerder was berekend. Verder namen ook de overheidsuitgaven toe, dat schrijft het statistiekbureau CBS. De uitgaven stegen harder dan de inkomen, waardoor het begrotingstekort van het afgelopen half jaar hoger is dan eerdere jaren. Het CBS berekent de stijging van het BBP altijd 30 dagen in de afloop van het kwartaal. Na nog eens 55 dagen komt het statistiekbureau met een tweede definitieve berekening. Het groeicijfer valt dan soms anders uit, omdat er dan meer informatie beschikbaar is. Ja, dat is begrijpelijk. Goed, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Nou, zometeen gaan we natuurlijk ook als een speer naar Singapore. Voor de Grand Prix van Singapore. En we hebben natuurlijk speelronde nummer 8 van de Eredivisie. Zometeen gaan we naar de uitslag kijken van de lunchwedstrijd die om 11:15 begonnen is in Utrecht. In de Galgenwaard. FC Utrecht vanmiddag tegen Willem II. Om 14:30 gaan we naar het Mark 3 Parkstadion in Zwolle voor de wedstrijd PEC Zwolle tegen Cambuur. En ook naar het 7-11 stadion wat in Velzen-Zuid ligt, want daar speelt Telstar vanmiddag tegen ADO Den Haag. En de laatste wedstrijd die vanmiddag op programma staat is die van Excelsior moet ik zeggen, tegen FC Groningen. En dat vindt natuurlijk plaats op Woudestein in Rotterdam. Maar zover is het nog niet. Laten we maar gauw doorgaan met de tweede plaat voor vanmiddag. En die is voor Rod Stewart. And Do You Think I'm Sexy. Dus wat mij betreft, start

Leuk om weer eens terug te horen. De Wee Papa Girl Rappers. En We Rule. Wij gaan eens even kijken naar speelronde nummer 8 van de Eredivisie. Want de lunchwedstrijd in stadion De Galgenwaard in Utrecht is inmiddels afgelopen. Ze begonnen om 11:15. FC Utrecht tegen Willem II. En de ruststand in Utrecht was 0-0. Het spektakel begon pas in de tweede helft. Met name in de 53ste minuut scoorde Capline de 1-0 voor FC Utrecht. Daarna kwam Willem II terug langs zij Slorry in de 60ste minuut. Het maakte de gelijkmaker. Vervolgens kwam Catline in de 75ste minuut nog een keer voor de goal van Willem II. En toen was het 2-1. En diep in de blessuretijd van de tweede helft. Alarcon maakte de 3-1 voor FC Utrecht. En dat is dus de eindstand geworden in Utrecht. FC Utrecht tegen Willem II, eindstand 3-1. Zometeen gaan wij naar het Mark III Parkstadion in Zwolle voor de wedstrijd PEC Zwolle tegen Cambuur Leeuwarden. En ook naar het 7-11 stadion in Velzen Zuid voor Telstar tegen ADO Den Haag. Goed, tot zover even het voetbal. En zometeen na Lost Frequencies gaan we even naar Singapore voor de Grand Prix van Singapore. Hier is Live It All.

Lost Frequencies. En Live It All. Ik zei het juist al, we gaan als een speer naar de Grand Prix van Singapore. Naar het circuit Marina Bay Street Circuit in Singapore. Lastig circuit, vooral om in te halen. Max Verstappen is van pole vertrokken en ligt nog steeds op pole position. Alhoewel hij wel de druk voelt van Leclerc, die op dit moment tweede ligt.

Leto was stilgevallen. Maar die is inmiddels alweer opgegeven, dus we rijden weer. En Verstappen heeft zich nog altijd niet losgemaakt van Leclerc. Het verschil is 7 tot 8 tiende. En we hebben nog 53 rondes te gaan. Nou, tot zover even weer de Grand Prix van Singapore. Door met Simon & Garfunkel en The Boxer.

Simon & Garfunkel en de Boxer. En Simon was gisteren nog te bewonderen op BBC 2 in de Music Night met een nummer uit 1976. We kijken naar een typische Grand Prix van Singapore op dit moment. Weinig inhaalacties. Verstappen maakt zich wel wat los van Leclerc en heeft nu 1,7 seconden voorsprong. Wij gaan in de regio kijken wat er allemaal gebeurd is. En we gaan eerst naar Panningen. Een tankstation aan de Maasbreeseweg in Panningen is gistermiddag korte tijd ontruimd geweest na een melding van een gaslucht. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Uit voorzorg blijven de LPG-installaties tot en met maandag afgesloten. De melding kwam zaterdag rond 14:15 binnen bij de meldkamer. Daarop rukte de brandweer uit om de meldingen te verrichten bij het tankstation. Ook werd de Maasbreeseweg tijdelijk afgesloten voor het verkeer. En volgens een woordvoerder van de brandweer zijn tijdens de controles geen verhoogde gaswaardes vastgesteld. Toch is besloten om de LPG-installatie, zoals gezegd, voorlopig buiten gebruik te stellen. De installatie blijft tot en met maandag afgesloten, zodat een gespecialiseerd bedrijf of een technische dienst van het tankstation deze zelf kan controleren. Goed, tot zover het nieuws. Uit Panningen gaan wij door met de nieuwe van Yves Berendsen. Hier is Verlangen.

eerste pitstop is aan de gang. Hamilton is op dit moment binnen in de 44e ronde. De Brit wisselt naar de zachte banden en valt terug naar een zevende plek. En Max wint elke ronde een paar tienden van seconden op Leclerc, die nu tweede rijdt op 3,8 seconden. En dit is Douwe Bob en Notes to Self. I can still

0: myself.
1: Briefje aan jezelf, notes to self, Douwe Bob. Terug de tijd in met Jim Gilstrap en Swing Your Daddy.

Dim Kilstrup en Swing Your Daddy. Even naar speelronde nummer 8 van de Eredivisie. Wedstrijden die om 2:30 vanmiddag begonnen zijn. We gaan eerst naar MAC3 Parkstadion. PEC Zwolle tegen Cambuur. We zitten daar in de 13e minuut en nog steeds de bril staan op het bord 0-0. En ook in het 7-11 stadion in Velsen Zuid. Telstar tegen ADO Den Haag. Staat het in de 12e minuut nog steeds 0-0. En dit is de nieuwe van U2. En Silencio.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Hij is wel een beetje onbeleefd, Bono, op de radio fluisteren. Maar goed, YouTube met de nieuwe van Silencio. En zojuist heeft Kimi Antonello een pitstop gemaakt. De Mercedes-coureur wisselt naar de mediumband en komt achter Hamilton weer de baan op. Die trouwens de snelste tijd op dit moment van de baan op zijn naam. Niet van de baan, in deze ronde tijd heeft op zijn naam staan. China Spyro en Great Expectation.

Shanna Spyro en Great Expectation. En zojuist is er gescoord in de wedstrijd Telstar tegen ADO Den Haag. In de 14e minuut Oeso scoorde de 1-0 voor Telstar tegen ADO Den Haag. Clouseau nu en Louise.

alles er comfortabel bij. Zijn rondetijden zijn dik in orde. Alleen Hamilton heeft een probleem op dit moment met zijn teamgenootje Leclerc. Want die houdt hem op. En het is de vraag of Ferrari teamorders gaat uitdelen. Want hij verliest 2 seconden per ronde door Leclerc.

Het is de nieuwe van Teddy Swims. En Perfect Man, inderdaad, zo heet hij. Even snel weer naar het 7-11 stadion in Velzen Zuid voor de wedstrijd Telstar tegen ADO Den Haag. Daar zitten we in de 23e minuut. En zojuist in de 16e minuut, Eduardo de gelijkmaker. Dus Telstar tegen ADO Den Haag staat op dit moment 1-1. En PEC Zwolle tegen Cambuur, daar zitten we in de 24e minuut. En daar hebben we nog steeds 0-0. Bent er nu en Parachute.

Pente en Parachute. Hij is weer gescoord in het 7-11 stadion in Velzen-Zuid. Daar zitten we in de 26e minuut en zojuist in de 25e minuut roept hij er de 1-2 voor ADO Den Haag. Telstar tegen ADO Den Haag, dus 1-2. En wij gaan naar Hilversum toe, jongens, voor de NOS Nieuws van 3 uur. En na 3 uur zetten we de toon met Imani en Don't Be So Shy. En dit uur sluiten we af met En Aller, samen met Emily Warren en Silver.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt

0: intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beeld is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In een straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers, de wegenwacht, waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit, is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan van der Putten, bedankt voor de NOS Nieuws van 3 uur. Zometeen over 22 seconden het tweede deel van Hans op Zondag. Met erin natuurlijk de Grand Prix van Singapore.
2: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstandemaas.nl

Kind of War uit 2015 alweer. De Franse zangeres Imani. En Don't Be So Shy. Welkom terug in het tweede uur Hans op zondag. En ook in de tweede uur gaan we natuurlijk regelmatig naar Singapore. Naar het Marina Bay Street Circuit in Singapore voor de Grand Prix van Singapore.

op dit moment is 1 nog steeds Verstappen. 4,6 seconden erachter Leclerc. En als derde, die vervolgens weer 1,5 seconden achter Leclerc rijdt, is Hamilton. En ook in dit uur gaan we natuurlijk regelmatig schakelen naar de andere kant van het pand voor regionieuws. En om half 4... mooie plaats voor bij de thee. En we houden natuurlijk de wedstrijden in speelronde nummer 8 in de gaten, die om 2:30 vanmiddag begonnen zijn. Twente PEC Zwolle tegen Cambuur en Telstar tegen ADO Den Haag. Goed, nu snel door met de tweede voor het tweede uur. Die is voor Avicii en Waiting for Love.

gepast als mooie plaat voor bij de thee van half vier. Hij staat te vroeg voor natuurlijk. Rory Beck, Blok moet ik zeggen. En Loving Whiskey. Verstappen rijdt nog steeds op pole position in de Grand Prix van Singapore. Hamilton op 7,9 seconden erachter. En op de derde positie Leclerc. Maar die is al een keer naar binnen geweest voor zijn tweede pitstop. En dit is de nieuwe van de Editors en Seriously.

uur van de Editors en Seriously. Oktober vandaag. Dat betekent Coming Out Day. En de gemeente heeft deze week besloten geen regenboogvlag te hijsen op Coming Out Day. Maar een tegenreactie erop van enkele inwoners is erop vindt vandaag plaats. Zij hebben het gemeentehuis daarom zelf maar versierd met de regenboogkleuren. Gemeente Horst aan de Maas hijst al jaren niet op 11 oktober, waarop Coming Out Day valt, de vlag. We hijsen dus ook zondag de regenboogvlag niet. Voor ons staat voorop dat iedereen 365 dagen per jaar zichzelf mag zijn en zich welkom en geaccepteerd moet kunnen voelen in onze gemeente. Dat vinden we niet alleen belangrijk op Coming Out Day, maar iedere dag van het jaar, al dus burgemeester Ryan Palme. Ja, en eerlijk gezegd is dat natuurlijk wel een heel beetje makkelijk. Misschien moeten we hem ook geen salarisverhoging geven. Wij waarderen hem ook elke dag. Misschien is dat een gepaste reactie. Ook vorig jaar werden regenboogkleuren aangebracht als tegenreactie op het besluit van de gemeente. En zo ook dus deze dag. Goed, tot zover. Het nieuws over Coming Out Day. Wat vandaag dus op 11 oktober valt. Dit is de nieuwe van Raccoon en Dicht bij het vuur.

Uit Zeeland komen ze, Raccoon. Met een mooie nieuwe single, Dicht bij het vuur. Ik ruik de dennennaald al. Misschien heeft dat er al iets mee te maken. Laten we maar gauw even gaan kijken naar de ruststanden in speelronde nummer 8 van de Eredivisie. En we beginnen even in Zwolle. In het Mark III Parkstadion al daar. Maar ondanks 45 minuten spelen is er niet gescoord in de wedstrijd PEC Zwolle tegen Cambuur. Een ruststand op dit moment daar 0-0. Dan door naar het 7-11 stadion in Velsen-Zuid. De wedstrijd Telstar tegen ADO Den Haag wordt daar gespeeld. En in de 14e minuut... scoorde daar de 1-0 in de 14e minuut. In de 16e minuut Eduardo de 1-1 voor ADO Den Haag. In de 25e minuut, Routier, de 1-2. En Ousso in de 37e minuut opnieuw voor de gelijkmaker. 2-2, en dat is de ruststand in Velsen-Zuid in de wedstrijd Telstar tegen ADO Den Haag. 2-2. Goed, tot zover het voetbal. Kevin De Gorn nu.

Tom DeGore and The Best I Ever Had. En Leclerc is op dit moment 2,3 seconden sneller dan Verstappen. De vraag is of Verstappen een fout heeft gemaakt of er meer aan de hand is. Dat is de vraag. Daar komt overigens nog iets bij dat Verstappen op dit moment een radioprobleem heeft. Dus we weten niet waar die tegenaan...

uit Cilia Rombly. En jij was bij mij. Oh, ja, al die tijd. Kijk eens op je klokje. 3:40. Dat betekent de hoogste tijd voor die mooie plaat voorbij de thee. En daarom gaan we terug naar 1975. Althans voor deze uitvoering. Want hij kwam al een keer eerder uit in 1973. Toen zong Thelma Houston het. En ondanks dat ze natuurlijk dezelfde achternaam heeft als Whitney Houston, hebben ze geen familieband. Maar we gaan terug naar de uitvoering van vandaag. Die komt uit 1975. En werd gezongen door niemand minder dan Diana Ross. En hij kwam van het album Mahomany. En het is natuurlijk team van Mahomany. De mooie plaat voorbij de thee van 3:30. Diana Ross. En de wereldbekende team van Mahomany.

en Linda McCartney vormden samen Wings. En die hoorde je zojuist met Band on the Run. Met nog 5 rondes te gaan lijkt het erop dat Max Verstappen zijn pole position niet meer gaat afgeven. 1 dus Verstappen, 2 Leclerc die daar 9,4 seconden achter rijdt. En als derde Antonelli op 28,8 seconden daar weer achter. En dit is Roxy Dekker en Bare Minimum.

vierde week in de Nederlandse top 40 op 37. Alex Warren en Emerald Eyes. Er is een brand geweest in de lift van verzorgingscentrum La Providence in Grubbevorst. Het vuur was snel onder controle. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En dat vond vanmiddag plaats. Omdat de brandmelding betrekking had op een zorgcentrum waar veel hulpbehoevende mensen wonen, werd opgeschaald naar een middenbrand. Daarom werden onder meer 3 brandweerwagens, een officier van dienst, een officier van dienstgeneeskunde en een ambulance ingezet. Uiteindelijk bleek de inzet van de aanvullende hulpverlening niet nodig. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en er hoefde geen evacuatie plaats te vinden. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. Goed, tot zover het nieuws uit de Grubbevorst. Door met de nieuwe van Chef Special. Hier is Bad Motherfucker. 1, 2.

Max Verstappen heeft zojuist de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Red Bull-coureur leidt van begin tot einde en boekte een dominante zege. Charles Leclerc wordt tweede en Kimi Antonelli werd derde. Chef Special en Bad Motherfucker. En dit is Emma Heesters en Hartebreker.

optreden van de Police en So Lonely. Wij gaan naar Hilversum toe, naar de nieuwsdesk, al daar voor de NOS Nieuws van 4 uur. En aan de andere kant van 4 uur zetten we de toon met Paul Garrick en Don't Shed a Tear. En dit uur gaan we afsluiten met Direct en My Friend. Tot zometeen.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug.

0: terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan van der Putten, bedankt voor de NOS Nieuws van 4 uur. Zometeen over 19 seconden het derde en laatste deel van Hans op Zondag. Met erin natuurlijk de twee keuzes van de muziekredactie.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.

Ik hoorde hem voor het eerst op Radio 3 in 87 bij Jeroen van Inkel. En ik was gelijk verkocht. Paul Garrick. De hele mooie van Paul Garrick. En Don't Shed a Tear. Het begin van het derde en laatste uur. Hans op zondag. Eddie Swartz en Rob Friedman. Zij schreven het. Eddie Friedman had net Hit Me With Your Best Shot voor Pat Benatar geschreven. En ze zouden samen een bandje oprichten om dit nummer uit te brengen. Maar daar kwam niks van terecht. Omdat de onderhandelingen met de potentiële nieuwe manager Tommy Mortella op niks uitliepen. Uiteindelijk kwam het nummer in handen van de producer van Paul Garrick. En die zette het uiteindelijk op de band. 87. Kwam hij op 21 terecht in de Nederlandse top 40. En de rest is geschiedenis. En zometeen natuurlijk traditiegetrouw de twee keuzes van de muziekredactie. En ook de einduitslagen van PEC Zwolle tegen Cambuur en Telstar tegen ADO Den Haag. Maar zover is het nog niet. Gauw door met de tweede voor de derde uur. En die is voor John Paul Jong. And Love Is In The Air.

mooie van Spandau Ballet. I fly for you. Vanavond wordt het geleidelijk droger en later klaart het op. Na een frisse start met plaatselijk ook wat mist, volgt morgen een droge en op veel plaatsen ook een zonnige dag. Het warmt op naar 16 tot 18 graden. Somber nu. And my body isn't ready.

zakt net uit de top 10 komende week. Van 10 naar 11 in de Nederlandse top 14. My Body Isn't Ready. Somber. En deze dame staat op 1 in de Big Top 40 in Engeland. En bij ons stijgt ze van 21 naar 13. Patient Zero van Taylor Swift.

Ze zong wel de titeltrack voor dit Bondfilm, For Your Eyes Only, maar ze was nooit Bondgirl. Sheena Easton. Ze zat natuurlijk wel in Miami Vice, maar dat is iets heel anders. Goed, wij gaan even kijken naar de eindstanden van de wedstrijden die om 2:30 vanmiddag begonnen zijn in speelronde nummer 8 van de Eredivisie. 2 ter PEC Zwolle tegen Cambuur en Telstar tegen ADO Den Haag. En we beginnen in Zwolle in het Mark 3 Parkstadion vandaag. Ruststand in de wedstrijd PEC Zwolle tegen Cambuur was 0-0. Maar diep in de tweede helft, in de 84ste minuut, Binder scoorde de 0-1 voor Cambuur. En dat is de eindstand geworden voor de wedstrijd PEC Zwolle tegen Cambuur Leeuwarden. 0-1. Dan naar het 7-11 stadion in Velzen-Zuid voor de wedstrijd Telstar tegen ADO Den Haag. Ruststand was daar 2-2. En het was een iets wat een saaie tweede helft, want er werd niet gescoord. Dus eindstand in de wedstrijd Telstar tegen ADO Den Haag is ook 2-2. Goed, tot zover het voetbal. Zometeen de eerste keuze van de muziekredactie. Maar eerst nog Rondé en Oh My God.

Blondie. En Oh My God. Tijd geworden voor de eerste keuze van de muziekredactie. En daarvoor gaan we terug naar 1988. Volgens een interview wat Quincy Jones gaf in 2001... tijdens de speciale editie van Bad, want daar hebben we het over. En ging het verhaal zo... Quincy en Michael hadden allebei... Another Part of Me en Streetwalker geschreven. En Michael wou eigenlijk liever Streetwalker op het album hebben... maar Quincy was voor... Another Part of Me. Dus wat deden ze toen? Ze gingen met z'n drieën, want manager Frank DiLeo was er ook bij. Gingen in de control room zitten en lieten allebei de nummers voorbij komen. En tijdens Another Part of Me begon DiLeo te dansen. En dat was uiteindelijk het teken om Another Part of Me toch op Bad uit te brengen. En we hebben hem vandaag in de 12-inch uitvoering. Als eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Dik 6 minuten genieten. Hier is Another Part of Me van Michael Jackson.

Miley Cyrus en Bass Pursuits. Zometeen de tweede keuze van de muziekredactie van vanmiddag. Want zojuist hadden we de eerste. En dat was Michael Jackson en Another Part of Me in de 12-inch uitvoering. Zometeen dus de tweede. Fleetwood Mac nu en Hold Me.

als je het mij persoonlijk vraagt, een van de mooiste van Fleetwood Mac. Hold Me. Zoals gezegd, zo meteen de tweede keuze van de muziekredactie van vanmiddag. En die komt uit 89, maar daarover zo meteen meer. Davin Michel nu. En Pinky Swear.

Davina Michelle en Pinky Swear. Tijd voor de tweede en laatste keuze van de muziekredactie van vanmiddag. En zoals gezegd gaan we terug naar 89. Het stond op het album Heart Shaped World. En dan weten de kenners het natuurlijk al. Hij kwam uiteindelijk op nummer 5 terecht in de mega top 100 van toentertijd. Ik heb het natuurlijk over Chris Isaak. En het hele mooie...

hele mooie tweede keuze van de muziekredactie van vanmiddag. Wicked Game van Chris Isaak. Even snel nog naar het stadion Woudestein in Rotterdam voor de wedstrijd Excelsior tegen FC Groningen. We zitten daar in de 10e minuut en zojuist in de 7e minuut rente de 0-1 voor FC Groningen. Michael Villeneuve en Maggie Riley en Moonlight Shadow.

0: Tot zover Mike Oldfield samen met Maggie Riley en Moonlight Shadow. En tot zover ook de 11 oktober aflevering van Hans op Zondag. Het was wederom een eer voor mij om deze voor jullie te maken. En ik ga naar jullie zwaaien. En dat doe ik met Ella Langley en Choosin Texas. Dit was Hans Bill van Omroep Hoogst aan de Maas. Volgende week een nieuwe.
1: Nou, dag hoor.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmotor.

0: De zaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er-jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelsstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
4: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Service monteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.
10: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
11: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.

0: Daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalade jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalade Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intersalade Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval.

0: Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
6: Beat West Coast.

Het is 8:04 en je hoort de tune. Ja, dus dat betekent dat je ook vanavond live hier vanuit onze radiostudio in Cultureel Centrum Het Gasthuis in Horst kunt luisteren naar een nieuwe aflevering van Beat West Coast en Deetjes. Vanavond aflevering 1719. Oh ja, ja, ja, ja, ja. En dat alles in de 38e jaargang van dit informatief muziekprogramma. 11 oktober. En nog nauwelijks de verwarming aangehad. Ja, goed voor de energierekening zullen we maar zeggen. Daar gaan we het vanavond niet over hebben, maar wel over leuke muziek, vooral uit de jaren 60. Laat je ook vanavond muzikaal verrassen in deze nieuwe aflevering. Daar gaan we weer. Oh ja, de rarity plaat doen we en de muziekagenda heb ik ook nog. Maar dat is na 9:00.

Jawel, de plaat van de maand oktober. Heinz is zijn naam en het nummer is getiteld Just Like Eddie. Zanger, bassist, geboren in Detmold, ja, in Duitsland. En op jonge leeftijd verhuisd naar Zuid-Engeland. Daar speelt hij in een lokaal bandje, de Falcons. En zo krijgt Heinz de aandacht.

dacht van producer Joe Meek. Met zijn band The Tornadoes scoort hij in 1962 met de wereldhit Telstar. Zijn zangstem zorgt er ook voor dat Heinz solo muziek gaat uitbrengen. Met als backing bands bijvoorbeeld bandjes als The Saints en ook The Wild Boys. Daarin niemand minder dan een zekere Ritchie Blackmore. Ook neemt hij de Bob Dylan song Don't Think Twice, It's Alright op. In 1964 neemt hij zijn eerste album op met als titel Tribute to Eddie. Een soort hommage aan rocker Eddie Cochran. Ook speelt Heinz in de muziekfilm Live It Up met The Outlaws en inderdaad weer gitarist Ritchie Blackmore. Ja, luister je nu naar dit opvallend nummer dat alleen in de Britse charts in 1963 succesvol was. Just Like Eddie. Ons tweede stukje muziek, dat kennen we allemaal, want dat staat ook in onze Nederlandse hitlijsten. Ja, dan bedoel ik mee die van 1964, hè. Nou, een Engelse band, beatband met op drums een zekere Anne Lantry. Een vrouw dus achter het drumstel. En ze sloeg erop los. Er waren nog een paar succesjes in Nederland. Met nummers als It's Because en That's The Way. Maar dit is dat top 1 succes in Engeland voor The Honeycombs. En Have I The Right?

Schruit van The Kinks uit Londen met het nummer Tired of Waiting for You. Dit nummer dat was na You Really Got Me en All Day and All of the Night het derde singlesucces voor deze band in Nederland. En dan is het nog steeds 1965. En wanneer was het? 1983, hè? We weten het misschien nog. Toen maakte The Kinks verrassend een comeback met een paar nummers die betrekking hadden op dansen. Denk maar aan nummers als Come Dancing en Don't Forget to Dance. Volgend stukje muziek. Daarvoor gaan we naar Birmingham, naar een band. Oh ja, die hebben wij nog op Beat Night gehad. Heel verrassend was dat. Het is namelijk de voorloper van ELO, Electric Light Orchestra. Ja, ja, The Move. We gaan luisteren naar een nummer geschreven door Roy Wood, die inderdaad Electric Light Orchestra zou oprichten en ook weer wanneer was het? Oh ja, begin jaren 70 in een andere band zat. Wizard. Wizard, daar heb ik zo meteen ook nog wat van. Maar eerst dat eerste succes op 45 toeren uit begin 1967 van The Move. Het nummer heet Night of Fear.

zomer 1973. En dit is voor deze Engelse band in Nederland het enigste succes. Want nummers als Angel Fingers en Ballpark Incident, die komen alleen voor in de Britse charts. De band dus met Roy Wood. Van Wizard naar een man uit Londen die wij allemaal wel kennen. Cat Stevens. We gaan luisteren naar een van zijn allereerste single hits. En voor mij ligt een mooie cd. Die heet dan ook heel mooi The First Cuts. Daar staat bijvoorbeeld ook Here Comes My Baby op. En A Bad Night. En I Found The Love. Ja, ja, Matthew and Son. Nou, wat denk je van deze dan? Die had ik nog niet genoemd natuurlijk. Het is dan eind 1966. Cat Stevens en I Love My Dog.

0: 15 jaar. Kijk, zo'n nummer hoor je niet zo heel vaak meer op de radio. Misschien omdat het wat minder in de smaak valt of zo. Ik weet het niet. Small Faces. En het nummer The Universal. Het is dan zomer 1968. Als dit een heel klein succesje is. En de opvolger is voor Lazy Sunday. Een jaar later, in 1969, formeert Steve Marriott Humble Pie. En de rest gaat verder als The Faces. Aangevuld met gitarist Ronnie Wood en zanger Rod Stewart. Oh ja, The Faces. Ja, ik heb het origineel singeltje op de draaitafel liggen. Dus die plaatsspeler moet vanavond nog een paar keer aan de bak. Dat komt goed uit. Een singeltje dus ligt op de draaitafel. Het is eind 1971 als we gaan luisteren naar een prachtig nummer van The Faces. Het nummer is geschreven door Ronnie Wood en Rod Stewart. Ja, en dan heb ik natuurlijk de single klaarstaan omdat we een singeltje draaien.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Want van echte singles en

Ja, dit nummer kennen we denk ik wel. The Animals, It's My Life. Een single release uit oktober 1965 en een prachtig vervolg voor We've Gotta Get Out of This Place. Mooie rhythm and blues songs van deze band uit het Noord-Engelse Newcastle met zanger Eric Burden en toetsenist Adam Price, om maar een voorbeeld te noemen. Van The Animals uit Newcastle helemaal naar de andere kant van de wereld. We luisteren naar een prachtige band uit Australië met twee Nederlandse immigranten. Ja, dat weten we het wel, hè. Harry Venda en Dick Diamond. En ook in die band een zekere George Young. Hij is de broer van Agnes en Malcolm Young, die je terugvindt in de jaren 70 en 80 in de band AC/DC. Ja. Nou, dit is het eerste Europese succes in 1966 voor de Easy Beats. Ja, natuurlijk. Friday on my mind.

Jawel, de Easy Beats en Friday on My Mind. Dan nu vanavond in deze aflevering van Beat West Coast and Hits een rondje, muzikaal rondje moet ik zeggen, Rolling Stones en Beatles. En ik wil beginnen met de Stones. Trouwens twee B-kantjes, daar gaan we het over hebben. Wat staat er op de B-kant van Jumping Jack Flash uit 1968? Nee? Nou, dit nummer. Nou, wacht even hoor. Dan gaat er even toch iets fout. Deze moet ik hebben. De Beatles die komen zo.

Jawel, The Beatles met het nummer Revolution. Het is de B-kant van de single met het nummer Hey Jude op de A-kant. En dan hebben we het ook over 1968. Rolling Stones en Beatles gehad. We gaan eens luisteren naar een totaal onbekend beatbandje uit Liverpool dat een prachtig singeltje heeft uitgebracht op het Fontana-platenlabel hier in Nederland. Maar het deed helaas helemaal niks. En de band, daar hebben we waarschijnlijk ook nog nooit van gehoord. Ian en de Zodiacs. Oh ja, ze speelden natuurlijk heel veel in Hamburg. En onder andere ook dit prachtig nummer. Luister maar eens naar Why Can't It Be Me?

Ja, je luisterde naar de Grassroots en het nummer Let's Live For Today. Een popgroep uit Los Angeles. En dit was een top 10 notering in de Billboard charts van Amerika. In Nederland was er een bandje uit Heerlen, een beatbandje uit Heerlen, De Scoop. Die scoorde hier in Nederland met dit nummer.

maar dan met als titel Be Mine Again. En dan zijn we er nog niet, want het origineel is van Italiaanse afkomst, namelijk van de groep The Rogues. En zij noemen het nummer in het Italiaans, en dan moet ik wel goed uitspreken, Piangi Con Me. Ja, ja. Nou, waar gaan we naar luisteren? We gaan nog eens luisteren naar een mooi nummer van The Birds. Een single getrokken van een gelijknamig album, uitgebracht in 1966. Daarop nog een paar andere successen, zoals Mr. Spaceman en het nummer 8 Miles High. Maar ook dit nummer dus van dat album, The Birds and Fifth Dimension.

The Birds and Fifth Dimension uit 1966 alweer. En dat is ook het laatste nummer in het eerste uur van Beat West Coast and His. We gaan eruit met een mooi instrumentaal nummer. De Classics. Ja, niet die uit Stramprooi, maar een heel ander bandje uit Engeland volgens mij. California Sun. Tot straks.

0: Beat, West Coast en Hits. Met de beste gouden ouwe.
1: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Nogmaals, goedenavond allemaal. Welkom terug voor het tweede uur van Beat West Coast and Hits. Aflevering 1719 op deze zondag de 11e oktober. En dat alles in de 38e jaargang. De muziekagenda. Muziek, ja, daar gaat het om als we het hebben over een hele grote muziekbeurs in Blariacum College in Blerik. Vrijdagavond 23 oktober en zaterdag 24 oktober kun je daar terecht voor allerlei soorten muziek die je ook maar kunt bedenken. En dan heb ik het niet alleen over singeltjes en LP's en CD's en DVD's, maar ook boeken bijvoorbeeld en bladmuziek.

Je vindt er alles. Entree is gratis. En dan gaan we nog naar woensdag 28 oktober. Dan geeft, dat is legendarisch, Jethro Tull een concert in Theater De Vereniging in Nijmegen. Kijk even op de site van De Vereniging in Nijmegen of er überhaupt nog kaartjes te koop zijn. Dat heb ik even op mijn muziekagenda staan. Maar heb je zelf iets te melden? Weet je zelf iets over live muziek? Vooral natuurlijk uit de 60's, gespeeld hier in de regio. Of als het grote artiesten zijn, dan mag dat ook landelijk. Laat het mij even via Omroep Horst aan de Maas weten. Ik zet het gratis voor niks op de concertagenda. Ja, en dan zijn we toe aan de rarityplaat van de week. Oftewel dat zeldzaam stukje muziek uit ver, ver vervlogen tijden. Afgestoft, afgeveegd, afgepoetst, hoorbaar geworden. We gaan luisteren naar een Engels bandje. Dat noemt zich Crew. Nooit van gehoord. En het nummer waarschijnlijk ook niet. Want dat heet Everything's Alright.

Ja, helemaal. En legendarisch natuurlijk, hè? Fats Domino, Blueberry Hill. Het is dan 1956. En ik tel even, dan ben ik 5. Ja, zijn bijnaam is trouwens de Fat Man. Hij komt uit New Orleans. En in Nederland was dit nummer, Blueberry Hill, in 1976 opnieuw een groot succes. Je kunt er niet omheen. Van Fats Domino toch naar even een heel ander geluid van Engelsman Paul Jones. Na zijn Manfred Mann periode ging hij in 1966 solo. En nou, dit was onder andere een van zijn allereerste hitjes. Een nummer trouwens dat je alleen in de Britse charts tegenkomt. Paul Jones en High Time.

Ja, en ook deze band hebben wij ooit in de Merchthal hier in Horst op Beat Night gehad. Mungo Jerry en Lady Rose. Nou, dat nummer dat was in 1971 in Engeland een top 5 notering voor deze Londense zanger en vooral ook songschrijver Ray Dorset en zijn band. Hij schreef alle hits zelf. Dat eerste succes dus ook, dat was in de summertime. En dan is het zomer 1970. Van Mungo Jerry, begonnen als straatmuzikant, ja, gaan we naar Australië. Gedeeltelijk, hè? Van Engelse afkomst, geëmigreerd en weer terug naar Engeland. De Bee Gees. We luisteren naar een mooi nummer uit de zomer van 1969, geschreven door Barry en Maurice Gibb. Maar toen nog, in 1979, bestonden de Bee Gees, behalve uit de drie broers Gibb, ook nog uit gitarist Vince Maloney en drummer Colin Peterson. De Bee Gees. En Tomorrow, Tomorrow.

Maar ja, dit is nou zo'n stukje muziek dat je eigenlijk nooit op een radiostation hoort. Je zult maar dat singeltje hebben, wat een heleboel geld waard is trouwens. Je luisterde naar The Love Affair en She Smiled Sweetly. Voordat in 19...

1968 de band uitkwam met het eerste grote succes van Everlasting Love, scoorde deze band al in 1967 met dit nummer, geschreven door Keith Richards en Mick Jagger. De Rolling Stones dus. Maar dit was toch echt wel de zangstem van Steve Ellis. Van The Love Affair naar een mooi instrumentaal stukje muziek van The Shadows. Uit de 60's natuurlijk. Wist je trouwens dat Hank B. Marvin en Bruce Wells en Farrer bij ons nog in 1971 twee singlesuccesjes hadden met nummers als Faithful en Lady of the Morning? Die heb ik wel eens gedraaid. Doe ik volgende week. Eerste Shadows met dit mooie instrumentaal nummer. Het heet Quartermaster Stores.

Jawel, je luisterde naar Johnny Rivers en het nummer Muddy Water. Oftewel, I wash my hands in muddy water. Amerikaans succes voor hem in 1966. En Johnny Rivers, hij speelde heel veel live in de beroemde Whiskey A Go Go Club in Los Angeles. The place to be, zullen we maar zeggen. Het nummer staat trouwens, of stond ook op het repertoire van onze beroemde Horster Rhythm and Blues Band, Desolation. Van Johnny Rivers naar een groot succes voor de Chalks. Opgericht in 1965 als de Trolloges met Rack Ball. Later noemde hij zich Rack Presley, genoemd naar zijn idool. Ronnie Bond op drums, gitarist Chris Britton. Ja, die hebben we nog op Beat Night gehad. Wanneer was dat? 2014 was dat, hè? En bassist Pete Staples. Nou, hij schreef bijna alle hits zelf. En zo ook dit groot succes in 1966 als opvolger voor Wild Thing. The Trolloges. With a Girl Like You.

Helemaal uit Manchester. Hermans Hermans en Can't You Hear My Heartbeat. Een groot succes op 45 toeren in Amerika in 1965. Maar vreemd genoeg niet te vinden in de Engelse en Nederlandse charts. Of het zou ergens op een B-kantje moeten staan. Ik heb geen idee. De groep trouwens, die bestaat nog steeds. Maar ja, alleen drummer is nog origineel. En dat is Barry Windham. Die zit dus al pakweg zo'n 60 jaar achter dat drumstijl. Van Hermans Hermans naar een mooi stukje vinyl ligt er op de draaitafel. Een singeltje van Tommy Rowe. Kijk, en dit is ook weer zo'n nummer dat je in Nederland niet in de charts vindt. Het was ook alleen in Amerika in de Billboard charts een succes. In 1963, het haalde de top 3. Tommy Rowe en Everybody.

Jawel, 9:50 geworden in Beat West Coast and Hits. Don en Phil Everly, oftewel The Everly Brothers, met That's Old Fashioned. We gingen terug naar een mooie hit uit 1962. Het jaar ook van bijvoorbeeld Crying in the Rain. The Everly Brothers op hun best. Wat serieuzer nu. Bob Dylan. Ja, Robert Zimmerman. Zelf scoorde hij niet met dit prachtig nummer. Maar andere artiesten delen dat wel. Denk maar eens bijvoorbeeld aan Stevie Wonder en The Hollies. Bob Dylan. En zijn originele uitvoering van Blowin' in the Wind.

0: Ja, de stem van Bobby Darin en het nummer Things. Een single release uit 1962 van deze succesvolle zanger en ook vooral songschrijver, geboren in de Bronx in New York. Nog een stukje vinyl op de draaitafel. Ja, ja. Rick Nelson en de Stone Canyon Band. Ja, ja, we gaan inderdaad naar 1972. Maar in deze groep zat een zekere Randy Meisner. En die werd in de jaren 70 bekend bij country rock bands als Poco en ook The Eagles. Goed, een nummer van een gelijknamige LP, uitgebracht in 1972 van deze Stone Canyon Band met Rick Nelson. En dat nummer dat heet Garden Party.
1: I went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories and play our songs again.

Ja, inderdaad. Een klassieker. Eén keer per jaar mag ik hem toch wel draaien, hè? Ja, Scott McKenzie, San Francisco. Eén van die muzikale hoogtepunten tijdens de Flower Power Rage. En dan hebben we het over het jaar 1967. Geschreven is het nummer door John Phillips, zijn vriend van de mama's en de papa's. Het vervolg trouwens daarvan, het nummer Like an Old Time Movie, dat werd bij ons in onze Nederlandse hitlijsten slechts een tipje. Het laatste nummer vanavond in Beat West Coast and Hits, dat kennen we ook allemaal. We gaan namelijk luisteren naar David Garrick. Ooit wilde hij operazanger worden. Hij ging er zelfs voor naar Milaan, naar Italië. Maar ja, hij kwam terug en hij dacht, nee, dat is niks voor mij. Ik ga popzanger worden. Philip Gore, zo heet hij in werkelijkheid, uit het plaatsje Bootle bij Liverpool. We gaan luisteren naar zijn eerste succes dat hij had, ook in onze Nederlandse hitlijsten. En dan is het zomer 1966, geschreven deze versie van Keith Richards en Mick Jagger. David Garrick en Lady Jane.

luisteren, ja. Stem van David Garrick en Lady Jane maakt een einde aan deze aflevering van Beat West Coast and Hits. Voor nu, of nog wat later, wens ik iedereen hier vanuit de studio in Horst een welterusten, goeie nachtrust, morgen vroeg weer gezond op, ja, mooie week gewenst. Je kunt van alles gaan doen, ja. En volgende week zondagavond om 8 uur, dan hoop ik weer op dit stoeltje te zitten. Graag tot dan, hoi je!

0: West Coast en hits. Met de lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website. Omroephorstaandemaas.nl. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je

0: keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
1: Kortom, keuken renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
8: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
9: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
10: Zeg Milou, ben je er al geweest?
11: Waar?
10: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
4: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

terug in de tas. Dit hadden we niet verwacht, elkaar nu even te zien.

0: weg te dromen. Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthi

Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weg te dromen. Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
1: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan

herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten.